0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een grote chemische aanval in 2013. Dat was in een buitenwijk en er kwamen volgens mensenrechtenorganisaties zeker 1400 mensen bij om het leven, onder wie ook kinderen. Assad zelf zit trouwens nog altijd in Rusland. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer dan 3 dagen kan aanhouden. De afspraak gaat vandaag in, omdat Rusland dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog wil vieren. Op Trumps verzoek stoppen beide landen met de aanvallen tot en met maandag. Een Duitse vrouw die begin deze maand overleed op cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat blijkt nu volgens het WHO uit labonderzoek. Een 65-jarige Duitse vrouw die veel met haar optrok is niet besmet. Tot nu toe is bij in totaal 6 mensen het Hantavirus vastgesteld. Opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie. En ze stopt ermee. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan krijgen we wat vaker bewolking en is het iets minder warm. En zondagavond kan het soms ook regenen.
3: Kink.

Kink. Alternative Rock Radio.

ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In Amsterdam woedt een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er ook een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om ramen en deuren dicht te doen. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Mochten ze toch verschijnselen krijgen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in een academisch ziekenhuis. Op dit moment lijkt er niemand meer besmet op het schip dat op weg is naar Tenerife. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 31 doden gevallen. Er is een staakt het vuren afgesproken, maar Israël voert bijna dagelijks aanvallen uit op Libanon. Onder de doden is ook een hulpverlener en naar een vermist jong meisje wordt nog gezocht. En in Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een chemische aanval in 2013. Daarbij vielen veel burgerslachtoffers. Mensenrechtenorganisaties hebben het over meer dan 1400 doden. Ook veel kinderen overleefden het niet. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag koelt het wat meer af, maar dan is het ook nog grotendeels droog. Na het weekend wordt het wel een stuk wisselvalliger en koeler. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn gisteravond meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Maar toen de burgemeester besloot dat het klaar was en iedereen naar huis moest, hield niet iedereen zich daaraan. Vandaag, morgen en overmorgen wordt er, als het goed is, niet gevochten tussen Oekraïne en Rusland. Het is een deal die president Trump heeft gesloten met Poetin en Zelensky. De Russen vieren vandaag namelijk de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Trump hoopt eigenlijk dat het staakt het vuren langer dan 3 dagen zal duren. In Amsterdam woedt er een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om de ramen en deuren dicht te doen. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen en klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven. Hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan koelt het wat meer af, maar ook dan nog grotendeels droog. Na het weekend een stuk wisselvalliger en koeler. Kink.

0: Wel een mooie lucht, hè? Echt een mooie lucht gewoon. Ik zat net in de auto.
1: Onderweg naar de studio.
0: Gewoon zo'n mooie rode waas zo op die horizon. Horizon, ja. Nevel erboven. Echt prachtig. Hey, goedemorgen.
1: Het is even voor zessen.
0: Het douwen op het akker. De zon die opkomt. En jij die al wakker bent. Hey, wat goed, man. Welkom bij Kink, Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. En haar naam is Daphne van der Meijs. Zij vertelt je zometeen in het ANP wat er allemaal speelt. In ieder geval minder oorlog in de wereld. Er zou een bestand opgezet worden tussen Rusland en Oekraïne.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Na een rustig verlopen protest gisteravond tegen een nieuw AZC in Apeldoorn zijn er toch mensen opgepakt. Dat meldt Omroep Gelderland. De burgemeester had later op de avond een noodbevel afgegeven en dus moest iedereen weg, maar niet iedereen luisterde naar de politie. Hoeveel mensen precies zijn opgepakt is nog niet duidelijk. Er komt veel rook vrij bij een brand in het westelijk havengebied van Amsterdam. Daar staat een grote hoop schroot in brand bij een metaalrecyclingbedrijf. De rook trekt ook naar de Zaanstreek. Wie in de buurt woont, kan het beste ramen en deuren dicht doen en de ventilatie uitzetten. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer zal aanhouden dan de 3 dagen die nu afgesproken zijn. Het bestand is inmiddels ingegaan. Rusland viert vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Eerder deze week werd het bestand door beide partijen nog meermaals geschonden. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Toch zijn ouders en werkgevers helemaal niet blij met die langere vakantie. Zij vrezen dat het ontzettend moeilijk wordt om opvang te regelen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar 18 tot zo'n 22 graden. Het blijft droog, maar vanmiddag is er wel meer kans op wat lichte bewolking.

draaien. En personal trainer, ook heel erg fijn. Dat kun je wel gebruiken natuurlijk als ochtendgymnastiek. Vrij veel zon deze ochtend. Gedurende de dag ontstaan er ook stapelwolken. En de meeste in het noordoosten. Dus wil je stapelwolken zien, kan je daar je hart helemaal luchten.

0: allemaal in elkaar zit. Binnen nu en een kwartiertje leg je alles uit.
1: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
9: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Hoi van Ethos.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
1: Kink.

0: horen we toch vaker dat dit een van de betere albums is van R.E.M.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: Lorenzo die is er via de app van Kink heel erg resoluut in. Beste album van R.E.M. Automatic for the People. Ik vind dat de meningen daar natuurlijk per persoon over verschillen. Maar ik vind hem zelf ook wel heel erg goed hoor. Man on the Moon van R.E.M. tijdens de weekendochtendshow. Het is deze hele week al jouw kans op kaarten voor Rock Werchter. Met onder andere Frans Ferdinand, Mumford & Sons, 21 Pilots, Gorillaz, The Cure. Nog een hele stapel erbovenop. Jij kunt erbij zijn. Mocht jij op dit moment tussen 2 en 5 juli, van 2 tot en met 5 juli, nog één groot gapend gat in je agenda hebben, hou vandaag Kink in de gaten. Hoor jij de prijzengeit voorbij komen? Laat het dan zo snel mogelijk weten via die app van Kink. En voor je het weet, kan je dat gat in je agenda vullen. Met Rock Werchter. Ja, zou toch gek zijn. Met nog iemand erbij, hè? Het zijn twee kaarten. Niet of je jezelf in tweeën kan splitsen, maar neem iemand mee.

0: Met je luchtgitaar in de slaapkamer. Met het geluid van AC/DC. En Whole Lotta Rosie tijdens de weekendochtendshow. Tijdens, nou ja, toch wel een mooie zonsopkomst ook hoor. Ik weet niet of je al naar buiten hebt gekeken. Het is 7:03. Welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Met, nou ja, zometeen Daphne van der Meijs. Die sprankelt toespreekt met het nieuws van het ANP zometeen. Er zijn weer branden uitgebroken in de Limburgse Zwammen. Nooit van gehoord waar dat ligt. Maar daar zijn de branden uitgebroken. En ook in de woonkamer van Danielle. Die laat weten via de app van Kink dat haar katten een muis hebben gevangen. En die ligt nu bij haar op de vloer. Ja, ik ben blij dat hij gevangen is. Maar het is een onsmakelijk gezicht. Dus... Met zometeen niet alleen Kings of Leon, on The Cult en Higby. Alleen de vraag aan jou is, wat mag ik zometeen voor je draaien als Kink Firestarter? Zometeen jouw moment om te bepalen wat er op de radio komt. Laat het even weten via de app van Kink. Wat mag ik zometeen voor je draaien na Kings of Leon, The Cult en Higby? Kink-app staat wagenwijd voor je open.
1: Kink. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond, 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
7: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
8: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
7: Die andere stuiterbal daar.
8: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
12: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen zijn vannacht grote branden uitgebroken bij metaalverwerkingsbedrijven. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Er komt in beide gevallen veel rook vrij. Het advies is om ramen en deuren te sluiten. In Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Aan het eind van een protest tegen de komst van een AZC in Apeldoorn zijn meerdere demonstranten opgepakt. Volgens Omroep Gelderland verliep het protest rustig. Er waren zo'n 200 mensen met vlaggen, spandoeken en fakkels. Maar toen de burgemeester vond dat het genoeg was en iedereen weg moest, hield niet iedereen zich daaraan. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Krijgen ze toch verschijnselen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in het ziekenhuis. Er zouden nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord zijn van het schip. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven, want ook de vrouwen van PSV zijn landskampioen voor het eerst in de clubgeschiedenis. Ze wonnen thuis met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Vorige maand werden de mannen kampioen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. Het blijft droog met vanmiddag kans op wat bewolking.
12: King. Alternative Rock Radio.
0: Yes, goedemorgen. Even over 7. Dit is de weekendochtendshow met nu Kings of Leon. Kings.

ze hebben het wel verdiend, toch? Weet je niet? Grootste headline show ooit staat dit jaar te gebeuren voor Higby, hoor. King presents Higby in Tivoli-Vredenburg in Utrecht op 16 december. Misschien wel een leuk moederdag cadeautje. Ja, denk ik me nu ineens.

0: Het ochtendshow van Kink, Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Vrij veel zon deze ochtend. Ik weet niet of je al naar buiten hebt gekeken. Gedurende de dag ontstaan ook stapelwolken. De meeste in het noordoosten. Blijft vrijwel overal droog. Met maxima tussen de 18 en 21 graden. Raoul, ga jij nog wat moois doen met die temperaturen?
1: Ja, ik breng mijn vrouw zo naar de Elfmerentocht. Die gaat 100 kilometer fietsen.
0: Zo, goedemiddag. Zij liever dan ik.
1: Ja, ik ook.
0: Daarom ben jij ook gewoon haar onlosmakelijke supporter.
1: Zo is dat.
0: Laat haar maar lekker fietsen, kan jij lekker koffie drinken.
1: Ja, en radioluisteren.
0: Wat mag ik voor je draaien?
1: Harmony Hall van Vampire Weekend.
0: Ja, ga ik met liefde voor je doen.
1: Is goed.
0: Hey, veel plezier met sport kijken, hè?
1: Ja, hulde, hè?
0: Zeker. Hey, doeg.
1: Hoi. King Firestarter.

0: Ja, oud maar nog niet versleten. Golden Earring en Raider Love. Het is precies 7:30 tijdens de weekendochtendshow op Kink. Van harte, goeiemorgen, goeiemorgen. Ik heb er zelf ook even een slokje koffie bij, hoor. Oh. Het is ook vooral love voor het vrouwenvoetbal gisteren. Ik weet niet of je dat nog gezien hebt. Het is echt kampioenswedstrijd van kampioenswedstrijd, hoor. Echt.
1: Snelle voorzet. Ja, dat is goed gedaan. Dat is er. Riola Gemayli. Hij is dat en los uit. Maar dan is de rebound voor Palma. En is het toch 2-0 voor PSV. En doet de vrouw het die al twee keer met Twente landskampioen werd. Fena Koma. En dan is het klaar. PSV is de kampioen van de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie.
0: Ja, genieten. Echt genieten, hoor. PSV kampioen. Voor de Eredivisie voor vrouwenvoetbal. Ik heb er echt van genoten, hoor. Absoluut. Dan nog onder de categorie klantenservice. Een appje van Ilse. Die zegt, ik wil graag Linkin Park zien op Werchter Park Live. Maar dat is uitverkocht. Ja. Heb je daar iets voor? Nee. Ik heb 50% voor je. Ik heb wel iets met Werchter voor je. Niet Park Live, maar misschien kan ik je blij maken met kaarten voor die andere Werchter. Dat is ook iets waar mensen op afkomen. Niet zo heel veel mensen, maar wel een paar mensen. Binnen nu in een kwartiertje leg ik je uit hoe dat werkt. Goed?
2: Kink. Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
3: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten.

0: holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on your t-shirt. Breng je stem uit op de grootste zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Even over later.
9: Ik ben aan het streamen.
8: Oh, sorry.
9: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Kink.

0: maar heel even hoor. Het is echt het mooiste moment van de dag op dit moment. Ik heb maar 30 centimeter raam hier in de studio. En op dit moment, het is 7:43. Precies het zonnetje pal in mijn gezicht. Ja.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: Gewoon even een momentje van maken. Dus op dit moment hetzelfde heb. Je zit in een stoel en het zonnetje zit vol in je gezicht. Adem even diep in. Adem even diep uit. En geniet van die 5 seconden. Dat is echt te gek. En goedemorgen, welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Zonnetje hoog in de lucht, wordt een mooie dag vandaag. Graadje of 18 gaat het pieken. En, alsof dat nog niet genoeg was, jouw kans op 2 kaarten voor een weekend lang Rock Werchter. Ja, hele weekend of de hele week staat al in het teken van Rock Werchter. Met onder andere The Cure, Gorillaz, 21 Pilots, Mumford & Sons, The Prodigy. Een line-up om echt naar je oren bij af te likken. Van 2 tot en met 5 juli in het Festivalpark in Werchter. 4 dagen gevuld met optredens. En jij kan kans maken op die kaarten. Dit hele weekend nog. Hoor ik je denken. Moet ik daarvoor doen dan, Wijnhoven? Nou, als jij tussen de muziek door ineens een geit hoort blaten, je weet al, laat dat dan weten via de app van Kink. Dat is namelijk de prijzengeit. En als je dan een appje stuurt, dan kun

0: naastig op de to-do-list. Ik heb het hele album nog niet geluisterd. Het doodschamen. Moet echt doodschamen. Professioneel radiomaker. Heb je het hele album van de Foo Fighters nog niet gehoord? Hè? Window maakt het zo'n... Nou ja, op 10 seconden na 4 minuten voor 8. Van harte goedemorgen. Ik zie ook Ivo binnenkomen. Goedemorgen, radiovriendje. Goedemorgen, Ivo. Hè? Robin die is erbij van een wel heel zonnig oord. Ergens in Griekenland. Met boten en water erbij. Nou... Om jaloers van te worden, dat sowieso. Niet jaloers van te worden, zometeen. Daphne van der Meijs, die heeft wel iets belangrijks. Met de stijgende prijzen voor brandstof... de stijgende prijzen voor benzine en diesel... is de prangende vraag natuurlijk. Gaan de reiskostenvergoedingen, de kilometervergoedingen... bij de werkgevers ook omhoog? Dat is toch ook wel een vraag waar je niet al te vaak bij stil moet staan. Ja. Heeft Daphne zometeen meer nieuws over in het nieuws van het ANP. Maar belangrijk nog, gevolgd door... Oh ja. Outkin Kiktel. Evanescence is er zometeen. Buddy Holly. Allemaal. En ook Weezer binnen nu een paar minuten.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh. Wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
10: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
17: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
18: Oh yeah.
17: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
8: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De brand brak vannacht uit in grote hopen schroot. Datzelfde gebeurde ook bij een bedrijf in het Limburgse Zwalmen. De brandweer is op beide plekken met veel materieel uitgerukt om het vuur te blussen. Er komt veel rook vrij. Veel grote bedrijven in Nederland verhogen de reiskostenvergoeding nog niet van 23 naar 25 cent per kilometer. Dat heeft het ANP uitgezocht. Werkgevers mogen dat doen omdat de benzineprijzen flink zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zeggen dat veel werknemers met het OV, de fiets of elektrische auto reizen, maar ook thuis werken. In Apeldoorn was gisteravond een protest tegen de komst van een AZC. Dat verliep rustig, maar na afloop zijn meerdere mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Ze gingen niet naar huis, terwijl de burgemeester een noodbevel had uitgevaardigd. Op het protest waren zo'n 200 mensen afgekomen. Ze liepen met spandoeken en fakkels. Alle Nederlanders die van het cruiseschip komen waarop het hantavirus uitbrak, moeten eerst 6 weken thuis blijven. Dat meldt minister Hermans. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. Het schip wordt morgen in Tenerife verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk naar ons land gehaald. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 22 graden. Er is vanmiddag kans op wat bewolking en het blijft droog.

0: 100 punten voor Jeroen. Die zegt, deze staan ook op Werchter.
1: Goedemorgen. Dit is het weekend van King.
0: 100 punten voor Jeroen. Ook op Rock Werchter te vinden. The War on Drugs and I Don't Live Here Anymore. Het is 13 minuten over 8. Zaterdag 9 mei 2026. Ik weet niet of je al naar buiten hebt gekeken. De zon schijnt vrolijk. Ja. Het is ook heerlijk als die in je gezicht schijnt. Met een bakje koffie in de rechterhand. En een zonnebril op je gezicht. Ik zie het al helemaal voor me.

Bartele Hengst. Mooie naam. En ook, even kijken, Ilse en Norbert, die laten weer van zich horen op een dag die, wat ik zie, vrij veel zon. Je hoeft er geen studie voor te doen om erachter te komen dat het een mooie dag wordt. Ook een paar stapelwolken gedurende de dag, maar mag geen naam hebben. 18 tot 21 graden. Wat willen mensen nog meer? Nou, wat dacht je van Living Color nu?

titel van deze plaat voelt ook gewoon een beetje als mijn thuissituatie op dit moment. My mistakes were made for you. Thuis op dit moment heerst er nesteldrang. Ken je dat? Nesteldrang? Nog 7 weken voor onze zoon geboren wordt. En blijkbaar betekent dat dat ons huis ineens een soort operatiekamer moet worden, weet je wel. Super schoon. Niet gewoon schoon, hè? Nee. Waarom ligt er stof op de plint? Nou, misschien is dat mensen daarnaar keken, maar ik kreeg gisteren te horen dat mijn schoonmoeder vandaag het plafond en alle muren komt verven bij ons in huis. Dus dan weet je hoe laat het is. Liet ik per ongeluk een stukje van mijn halve cracker vallen op de grond. Nou, niet normaal. Alsof ik in de echt een handgranaat echt in de woonkamer had laten rollen. Ik dacht even serieus dat ik zelf ook buiten gezet zou worden. Maar papa is momenteel heel erg blij dat hij veilig in Hilversum zit. Dus mocht er op dit moment iemand nog een slaapplek hebben, vermoedelijk tot de eerste of tweede week van juli. Ik hou me aanbevolen.

0: Met deze week in de bonus: alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes.
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Oste.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
7: Pa-pa-da-pa-pa. Greets. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het slotcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
16: Oh yeah.
15: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total. Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total. Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.
18: Dit is het station van Florence and the Machine. The Cure. Zwijnhoven.
1: Ja, goedemorgen, maar dat niet alleen. Zometeen ook Thelonious Monster op Kink. Na Nothing But Thieves nu.

Mensen die zich om me bekommeren. WeCare. Turnstile tijdens de weekend ochtendshow. Jeroen die zegt, ik heb nog een appartement over. Dat is bijna klaar. Is wel in Breda. Het gedrag klinkt bekend. Ja, ik vertelde je net over mijn vrouw. Ik hou van haar, echt waar. Maar ze heeft nesteldrang op dit moment. Nesteldrang. Niet het makkelijkste. Ik kan daar eerlijk en open over praten met jou. Ze luistert toch niet. Hey, dankjewel Jeroen. Laat je telefoon nog even achter, dan bel ik je. Echt waar.

je zo jong als je voelt, hè? Youth of the Nation van P.O.D. tijdens de Weekendochtendshow. Het is 9:10. Zometeen even over 9. Elwin van Gestel met de Kink 80's Break. Maar voordat het zover is, heb jij toevallig... Ik kan bijna niet voorstellen dat het niet zo is... maar de Kink XL van deze week al gehoord. Van editors. Als het antwoord daar nou op nee is, zet je stoelriemen dan even vast.

0: Kirby Lansing. On a plane. Van Nirvana tijdens de weekendochtendshow. Het is zo'n 9:03. En hooggeëerd publiek, het is zover. Het is zover. Door de week word je getrakteerd tussen 9 en de lounge op het zoetgevoiste stemgeluid van niemand minder dan Eric Cortone. Maar op dit moment, zaterdag en zondag, wordt dat een heel ander stemgeluid. Stemgeluid, laat van u horen.
1: Hallo.
2: Elwin van Gestel.
0: Ongelooflijk, ongelooflijk. Elwin van Gestel, hallo, hallo.
3: Ja, goedemorgen. Wat een binnenkomst. Zo.
0: Wat een showtrapje.
3: Ja, ik voel me net Frits Sissing. Ja, de Frits Sissing showtrap.
0: Ja, sowieso. Heb je nog lekker geslapen? Heb je nog leuke plannen?
3: Ik heb wel prima geslapen. Het was een redelijk kort nachtje. Gisteravond zitten borrelen. Toen was het toch wel tegen 12. Ik moet wel morgen weer gewoon op tijd mijn nest uit.
0: Dat zie je er toch nog goed uit voor een
3: borrel. Dank je.
0: Ja, zeker.
3: Nee. Ja, ik denk dat de kater later komt, zeggen ze altijd. Maar voor nu gaat het goed.
0: In ieder geval niet tussen 9 en 12.
3: Dat komt wel goed.
0: Nou ja, dat bedoel ik zometeen. En de Kink 80s Break. 3 platen uit de jaren 80. Want waarom ook niet? Urban Dance Squad met Fastlane. Dat in ieder geval. En ook New Order met True Faith. Alleen de vraag is, wat draait Elwin zometeen als eerste? Gelijk even kijken of je al wakker bent. Komt-ie.
1: It's easy.
3: Dit is goed te doen.
1: Easy. Ja, jawel. Je.
0: 3 triviantjes. Echt waar. Als je dit fout hebt, inleveren die app. Ongelooflijk.
3: Ah, er zullen vast mensen zijn die het niet weten ook. Hè?
0: Denk je dat?
3: Ja, misschien wel.
0: Als er één appje is die fout is, dan moeten we daar wel echt even een kamervraag over stellen. Zometeen de eerste plaat tijdens de Kink 80s Break. Veel plezier met Elwin.
2: Kink.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
9: Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
13: Laat het weer zijn.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
16: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
17: Oh yeah.
16: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
9: In een appartementencomplex in Tilburg is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Tientallen bewoners moesten hals over kop hun huis uit. Een aantal is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer de mensen terug kunnen is niet bekend. Volgens bewoners zou een vergeten kaars in een appartement de oorzaak zijn. En nog meer branden vannacht in twee metaalrecyclingbedrijven. Die in Zwalmen in Limburg is inmiddels uit. In Amsterdam is het zijn brandmeester nog niet gegeven. De branden ontstonden in afvalbergen en er kwam veel rook vrij. Uit metingen is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen in zitten. In het Groningse dorp Doezum zijn vannacht 3 gewonden gevallen bij een ernstig auto-ongeluk. Volgens RTV Noord botsten 2 auto's op elkaar. 1 kwam in een tuin terecht, de andere tegen een muurtje. De 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg lag bezaaid met brokstukken. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Ouders en werkgevers zijn er helemaal niet blij mee. Zij denken dat het moeilijk wordt om opvang te regelen. De kinderen moeten wel weer eerder terug naar school. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het zonnig, in de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16.
2: Kink, Alternative Rock Radio, Elwin van Gestel.
3: 3:09, goedemorgen met de 80's break. Zometeen New Order, True Fate en ook Urban Dance Squad en Fastlane. En het intro van die plaat, was dat dan heel makkelijk? Nou, Victor die dacht dat het Slayer was. Goed geprobeerd, maar het is toch echt David Bowie en Ashes to Ashes.

0: green flow. It's night for you, bro, but I'm not impressed, no.
1: Het is Nederlands trots. Urban Dance Squad, Fastlane in de 80s break. Ja, het was randje jaren 80 dit, hè. New Order, True Fate ook gedraaid. En Ashes to Ashes ook van David Bowie.
2: Elvin van Gestel.
1: En dat was de 80s break voor deze zaterdag 9 mei 2026. Goedemorgen en welkom in je weekend. Dat vier je met Kink en de allerbeste muziek van Soundgarden, Kaleo zometeen. En dit is de nieuwste van The Pretty Reckless.
2: Kink Alternative Rock Radio.

0: Als je deze man nog nooit live gezien hebt, ga het zeker een keer checken. Want och man, betoverend mooi. Nova Star Because bij Kink. Op je zaterdagochtend in het weekend van Kink. Waar het inmiddels lekker zonnig is buiten. Een heerlijke dag voor de boeg met een graad of 21 vandaag. Dus absoluut geen straf. Zometeen krijg je muziek van Radiohead en ook Placebo. En je krijgt zometeen, ik zie hier een aftelklokje voor mijn neus staan. De dame die over precies 10 uur en 29 minuten het podium opstapt in de Ziggo Dome. Wie dat is, hoor je zo meteen.
1: Kink.
2: Van 2 tot en met 5 juli
3: gaat het weer gebeuren.
4: Hey, hey, hey, opwachten!
3: Dit keer met
2: The Cure,
3: 21 Pilots,
2: Gorillaz,
3: The Warning,
2: Tom Smith,
3: The Last Dinner Party,
2: Franz Ferdinand,
3: The War on Drugs,
2: Prodigy,
3: Noodle,
2: David Byrne,
3: The Savior.
5: Ze zijn er allemaal.

0: naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app. Kink.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
5: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Kink.

Sibo bij Kink na Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En die laatste staat vanavond in een uitverkochte Ziggo Dome. Geen ticket meer te krijgen. En ik denk, dan ga ik toch even kijken op Ticketswap. Want misschien wel leuk om er even naartoe te gaan vanavond. Nou ja, ik ben met 32.743 anderen die ook een ticket zoeken voor Olivia Dean. Dus ik vrees dat dat niet gaat lukken. Maar als je er naartoe gaat vanavond, heel veel plezier. Rain Me In was op Kink. Zometeen krijg je de nieuwste Inhaler. En dit is Rammstein. Zeit bij Kink.

0: Bij Kink en Hole in the Ground hoorde je. Lichte paniek bij Ilse in de Kink-app. Ze vraagt zich af hoe laat wordt de prijzigheid losgelaten. Ja, de prijzigheid heeft tickets bij zich voor Rock Werchter. 2 tot en met 5 juli is dat. Met een line-up die er niet om liegt. Ik noem bijvoorbeeld The Cure, Franz Ferdinand, Gorillaz, The Haunted Youth, Kingfisher, The Last Dinner Party, Moby, Mumford & Sons en ga zo maar door. Dit weekend nog kans op tickets zodra je de Kink prijzigheid hoort. De prijzigheid komt nog voorbij vandaag en ik verklap straks hoe laat. Dus laat de radio op Kink voor Pom, de Smits en ook deze. Oasis krijg je zo.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van. Want

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Moskou is de militaire parade begonnen waarmee Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland in 1945. De parade is dit jaar kleiner dan normaal vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo rijden er geen militaire voertuigen mee. Vanwege het feest is er een 3-daags staakt het vuren afgekondigd door bemiddeling van president Trump. Bij een woningbrand in het Brabantse Geldrop is vanochtend een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden afgaan. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Wat de oorzaak van de brand is, wordt onderzocht. Net als in Zwalmen in Limburg zijn er in Amsterdam geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij branden in metaalrecyclingbedrijven. Die ontstonden in afvalbergen. In Amsterdam wordt schroot uit elkaar getrokken om makkelijker te kunnen nablussen. In Zwalmen houdt de brandweer de boel ook nog in de gaten, maar is de brand wel onder controle. Er komen 3 openingsceremonies bij het WK voetbal, meldt de FIFA. 1 in de VS, 1 in Canada en 1 in Mexico. Dat zijn de organiserende landen. Mexico's stad trapt af op 11 juni. De dag erna zijn de 2 andere. Er treden overal grote sterren op. Michael Bublé in Toronto en Katy Perry in Los Angeles. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het zonnig, in de middag zijn er stapelwolken... maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16.
11: Kink, Alternative Rock Radio, Elwin van Gestel.
13: 7,5 minuut, Champagne Supernova, Oasis, zometeen naar de Smith.

0: 14 over 10 op zaterdagochtend. Het is misschien nog wat vroeg voor een beetje champagne, maar misschien heb je wel wat te vieren en denk je ook, kan mij het schelen. Oasis en Champagne Supernova hoorde je bij Kink. Waar toch wat lichte paniek ontstaat in de Kink-app vanwege dit.
1: Deze week op Kink, tickets voor Rock Werchter.
0: Het zijn niet zomaar tickets, want wil jij The Cure, Gorillaz, 21 Pilots, Mumford & Sons, The Prodigy allemaal live zien? Dan zit je bij ons goed. Dit weekend maak je namelijk bij Kink kans op tickets voor Rock Werchter. Combi-tickets voor het hele weekend, 2 tot en met 5 juli in Werchter. En een line-up die er niet om ligt. Ja, het is echt om je vingers maar af te likken. Wil je er heel graag naartoe? Dan is het eigenlijk heel simpel. Vang de Kink-prijzengeit. Dat is het geluid van een geit. En dat komt zo ergens tussen de muziek door. En als je die hoort, moet je even een berichtje sturen met de Kink-app. Bellen we je dan terug, dan ben je erbij. 2 tot en met 5 juli, Rock Werchter. Dus heb je dat weekend nog niks te doen en wil je er heel graag naartoe? Luister dan dit weekend naar Kink. En ik kan wel verklappen bij wie straks de Kink-prijzengeit voorbij gaat komen. Want vandaag gaat hij nog een keer losgelaten worden. En dat is bij mijn goede vriend Mick. Mick Hummel, straks tussen 12 en 3. Gegarandeerd een prijzigheid alarm. En hoor je de geit? App hem met de Kink-app om kans te maken voor tickets voor Rock.

0: Black Keys bij Kink en Low High.
1: Het Kink ABC.
0: Het leukste spelletje van de zaterdag en zondagochtend bij Kink. Het is het Kink ABC. Het is pimpampetten met liedjes. Drie liedjes die iets met elkaar gemeen hebben, draai ik zo meteen draaien. En het zijn drie liedjes die alle drie dezelfde beginletter hebben aan het begin van de titel. Om te bepalen met welke letter we dat gaan spelen, want jij mag nadenken over de liedjes die ik dan ga draaien. Heb ik hier het rad met daarop de 26 letters van het alfabet. En daar ga ik een draai aan geven. En dat bepaalt dan waarmee we gaan spelen. Dus laten we kijken waar die vandaag op terecht komt.
1: K.
0: De K van Kink en de K van Kijk Goeie Liedjes. King Kong 5. Leuk, Mano Negra moet ik ineens aan denken. Of King Without a Crown. Zo, dat is lang geleden. ABC. Goeie suggesties, van harte welkom via de Kink-app. Kom maar door. Wat wil je graag horen met de letter K voor het Kink ABC? Ga ik dat zometeen misschien wel draaien. Jouw favoriete liedje is van harte welkom. Ook Franz Ferdinand en Leap krijg je zo meteen.
2: Kink. Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
1: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen, dat

0: that holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on their t-shirt. Breng je stem uit op de grootste Zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en

0: Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
10: King. Dit is het station van... Radiohead. Kooks. En Elwin van Gestel.
11: En nieuwe muziek van Leap. Zometeen ook Tom Petty en de Heartbreakers naar Franz Ferdinand. King.

0: Ik heb nog eens goed zitten luisteren, Nella, maar ik heb toch echt geen prijzigheid gehoord nog, hoor. Dit was gewoon Tom Petty en de Heartbreakers en Mary Jane's Last Dance.
1: Het Kink ABC met de letter K.
0: De letter K, daar gingen we mee puzzelen. Dankjewel voor alle suggesties in de Kink App. Kunnen we in principe de hele ochtend nog mee vullen. Maar ik heb er even drie uitgepikt waarvan ik denk leuk. Sanne die zegt, mag ik de Wodan Boys met Karaoke Rockstar? Die ga ik zo meteen draaien, Sanne. Karel die komt met Knockin' on Heaven's Door van Guns N' Roses. Die zou eigenlijk bij de N moeten, hè? Maar vooruit maar weer. Karel, ik ga hem zo meteen draaien. En Van Jen zegt Kings and Queens van 30 Seconds to Mars.
1: Het Kink

beetje op lekker mee te blaren in zo'n karaokebar. Karaoke rockstar van de Wodan Boys was dat. In het Kink ABC met de letter K. Zat ook Guns N' Roses in, Knockin' on Heaven's Door. En Kings and Queens van 30 Seconds to Mars. Morgen zo even voor 10:30 weer een nieuwe draai aan het rad voor het Kink ABC. En dit zijn Youngblood en de Smashing Pumpkins bij Kink.

0: Hij was al vet in de versie van Youngblood in zijn eentje, maar met Smashing Pumpkins erbij. Minstens zo vet. Zombie hoorde je bij Kink. Het is Alternative Rock Radio. Kink, waar je naar luistert. Goedemorgen. Met zometeen muziek van The Pretenders. Ook Honey, I'm Home. Dat is nieuwe muziek. Zometeen krijg je Hyperspace Mountain. En een fijne classic uit de Zero's, want hij komt er weer aan. De Kink Zero's 500. Gaan we uitzenden vanaf 18 mei. Stemmen kan vanaf nu op kink.nl. En misschien stem je wel op deze. Linkin Park draai ik zo meteen.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud... tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Rockwerchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli in het festival.

0: www.deachter.be.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
9: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
8: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
9: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
10: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De parade op het Rode Plein in Moskou is voorbij. Die duurde een half uur korter dan vorig jaar. Zoals verwacht reed er geen militair materieel mee. Dat was te zien op filmpjes. President Poetin noemde Oekraïne een agressieve macht, gesteund door de NAVO. De landen beloven 3 dagen niet op elkaar te schieten. De vraag naar goedkopere tweedehands elektrische auto's in Europa blijft maar stijgen. Volgens de grootste Duitse online aanbieder met bijna 90% in de afgelopen 2 maanden. Het gaat dan om auto's tot €30.000. Het heeft allemaal te maken met de forse stijging van de benzineprijs. In het Brabantse Geldrop is bij een woningbrand een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Een traumahelikopter die was opgeroepen kon niet opstijgen omdat er een storing was. De oorzaak van de brand is niet bekend. In het westelijk havengebied van Amsterdam was vannacht brand bij een schrootbedrijf in een berg metaalafval. De brandweer is nog druk bezig met nablussen en trekt daarvoor schroot uit elkaar. Daardoor kan de brand soms opnieuw kort oplaaien. Eenzelfde brand in Zwalmen, Limburg, is onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Al de hele ochtend schijnt de zon. In de middag zijn er wat stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en wordt het op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
13: En de Pretenders zometeen met Brass in Pocket na Breaking the Habit van Linkin Park.

single van Honey, I'm Home, Hypersonic Mountain, of Hyperspace Mountain. Moet wel goed zeggen. Mocht je ze live willen gaan checken, dan kan dat 3 tot en met 5 juli op Down the Rabbit Hole. Maar dat is ook precies wanneer Rock Werchter is. Dus dan moet je ook even zorgen dat je geen kaarten wint voor Rock Werchter dit weekend hier bij Kink. Geven we kaarten voor weg, hè? Het hele weekend Rock Werchter te winnen hier bij Kink. Als je de prijzigheid voorbij hoort komen. En ik heb gehoord dat dat vanmiddag tussen 12 en 3 bij Mick Hummel het geval gaat zijn. Dus ik zou de radio lekker aanlaten op Kink. Om niks te hoeven missen van die geiten. Misschien ben jij er dan wel bij. Sta je met je vlaggetje vooraan bij The Cure of bij The Prodigy. Allemaal op Rock Werchter dit weekend te winnen hier bij Kink. De zaterdagochtend van Kink. Tijdens je weekendboodschappen met de Dropkick Murphy zometeen. En dit zijn de Cranberries. Dit is Linger bij Kink.

0: Belgische vrienden van Metal Molly. Orange Roddy bij Kink. Die plaat is vorig jaar 30 jaar oud geworden. Het album Surgery for Zebra. Het album waar deze Orange op staat. En toen zijn ze weer gaan toeren voor het eerst in jaren. En die tour die gaat nog steeds door. Want deze maand staan ze namelijk in gebouw T in Berg op Zoom. 21 mei. Kun je naar Metal Molly daar in Berg op Zoom, gebouw T. Dat kennen we nog van Radio on Tour. Tof dat Metal Molly eigenlijk terug is van weg geweest. Toch prettig. Je bent bij Kink op de zaterdagochtend met zometeen nieuwe muziek van Alex Sax. En ook Blink-182 komt eraan. What's My Age Again?
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Ja, ja, er is weer flink gewonnen bij Eurojackpot. Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de Geul. En het mooie is, de jackpot is nog verder opgelopen en staat vrijdag op 55 miljoen. Voor maar 2 euro per lot maak je al kans. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Voor maar 2 euro maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De lente, die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.

Red Hot Chili Peppers bij Kink en Danny California. Zometeen draai ik nieuwe muziek van Enter Shikari. Die komen 11 november naar 013 in Tilburg. Dus mocht je dan nog niks te doen hebben, kun je ze daar gaan checken. Ik ga ze zometeen draaien met de nieuwe single Find Out The Hard Way, zo heet hij. En je krijgt hem zometeen naar Blur. Koffie en TV zou een goede samenvatting kunnen zijn voor vanochtend. Al zou ik dan de radio verkiezen. Arctic Monkeys eerst, Arabella.

0: hard way. Nieuwe single van Enter Shikari. En die heet Find Out The Hard Way. Bijna 12 uur, dat betekent Mick Hummel zometeen. En ik kreeg een appje om 11 uur 13, Mick.
1: La. Ik doe even Enter Shikari.
0: Enter Shikari, ja. Nou, helemaal, wat kun je goed imiteren.
1: Ja.
0: Net echt, toch? Doe je dat vaker?
1: Ja. Je krijgt een appje.
0: Om 11 uur 13 met daarin de tekst prijzigheid.
1: Dat is te vroeg. Dus
0: mensen horen bij mij allemaal prijzigheden, maar die zit bij jou, hè, zometeen.
1: Die zit bij mij zometeen. Ik kan hem vast verklappen dat die binnen anderhalf uur losgelaten gaat worden.
0: Ja. Oké. Nou, dan zetten we hem hard zometeen.
1: Ja.
0: En de radio ook. Muse zometeen en ook Beck ga je horen.
1: En Shakira?
0: Als je hem aanvraagt.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ook niet.
0: Oké. Maar vlegen, anders ga ik hem even aanvragen.
1: Ja, dat mag je doen, maar ik draai hem niet.
0: Oké.
1: Nee.
0: Nou, geen Shakira, maar wel andere leuke dingen zometeen. Veel plezier met Mick. Kink.
2: Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
3: Nee hoor, echt. Met mij gaat het echt prima. Waarom zou het niet prima met mij gaan?
2: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
4: Hamster!
5: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
5: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
4: Play.
5: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Pa staat volgende week in Winschoten, Ettenleur, Hendrik Ido Ambacht en Deventer.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
10: Eerste schooldag?
9: Ja, zo lastig.
10: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
9: Ja, lekker.
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
13: Even over later. Sst,
14: ik ben aan het streamen.
13: Oh, sorry.
14: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
15: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Ondanks de protesten vinden de meeste Nederlanders dat vluchtelingen moeten worden opgevangen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Er is vooral steun voor de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden, zoals Oekraïne. Ze moeten wel eerlijk over het land worden verdeeld. Er zijn de laatste tijd veel demonstraties tegen AZC's. Panama spoort alle contacten van een Nederlandse toerist op die het land inkwam met mazelen. Ze willen voorkomen dat het virus zich verspreidt. De Nederlandse backpacker ligt in het ziekenhuis. Er wordt ook een andere toeriste met klachten onderzocht. Panama roept landgenoten op met symptomen van mazelen naar het ziekenhuis te gaan. En het Spaanse eiland Tenerife bereidt zich voor op de aankomst van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak. Er worden mobiele toiletten en legertenten neergezet. Het schip wordt komende nacht verwacht. Iedereen wordt dan getest en daarna met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. En Ziggo gaat de ESPN-sportzenders toevoegen aan het standaard tv-pakket. Daardoor kunnen miljoenen mensen straks alle eredivisiewedstrijden kijken zonder extra sportabonnement. Het tv-pakket wordt wel voor iedereen €2,50 per maand duurder. Ziggo wil zo voetbal toegankelijker maken voor een breed publiek. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag zijn er stapelwolken, maar er is ook geregeld zon. Op veel plaatsen wordt het 22 graden. Morgen ook rond de 20 graden en maandag koelt het iets af.
4: Kink, Alternative Rock Radio.
1: Nieuwste van Muse en ook Foo Fighters zometeen. Na Loser, dit is Back.

op de zaterdagmiddag van Kink. Mick Hummel. Berichtje van Kelly in de Kink App. Is de prijzigheid al geweest? Ik schakel helaas net te laat in. Iets met een kleintje in een zwembad. Nou, om te beginnen, Kelly, ik ben heel jaloers dat jij bij een zwembad bent. En ten tweede, nee, de prijzigheid is nog niet geweest. Die ga je binnen een uur horen, dat kan ik je beloven. En als je de prijzigheid weet te vangen door een berichtje te sturen met de Kink App, dan levert dat jou misschien wel combi-tickets voor Rock Werchter op met daar op de line-up onder andere The Cure, Gorillaz, 21 Pilots, Mumford & Sons, The Prodigy en nog vele anderen. Hallo met Mick, ik mag je de komende uren dus laten wachten op die prijzigheid, maar ook vergezellen in het weekend met de allerfijnste alternative rock. Zoals bijvoorbeeld zometeen de band van de zoon van Sting. Over Nepo Babies gesproken, we hebben laatst een artikel gemaakt op King.nl met een overzichtje. Fiction Plane is die band, die hoor je zometeen. Ook Guano Apes komt eraan, Fontaine's DC. En eerst deze King Classic op de zaterdagmiddag. Big Country, Look Away.

0: Fiction Plane bij Kink. Two Sisters hoorde je.
1: Tattoo Tales. Kink Tattoo Tales.
0: In Kink Tattoo Tales ben ik elke zaterdagmiddag op zoek naar muzikale verhalen bij tatoeages van medekinkers, van kinkluisteraars. En zometeen spreek ik met Sander. Hij heeft de Stickman. Dat is een mascotte van een hele grote kinkband, heeft hij op zijn lichaam laten tatoeëren. Tenminste, hij appte dat hij dat ging doen. Dus ik ben benieuwd of het ook gebeurt. Dus zometeen even met hem bellen. En als jij ook een mooi verhaal hebt bij jouw muzikale tatoeage, dan is een berichtje altijd welkom via de Kink App natuurlijk. En ook zometeen muziek van The Boxer Rebellion, Screaming Trees en Nothing But Thieves.
1: Kink.
2: Van 2 tot en met 5 juli
3: gaat het weer gebeuren.

0: naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app. Kink.
1: Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
11: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
12: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
13: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
12: Werken? In deze drukte?
13: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
12: Stap je ook in?
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total. Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total. Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.

0: Box Rebellion bij Kink. Flowers in the Water.
1: Kink Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: En voor het muzikale verhaal bij een toffe tatoeage bel ik nu eventjes met Sander.
2: Sander.
0: Hey Sander, goedemiddag. Je spreekt met Mick van radiozender Kink.
2: Hey Mick.
0: Hey, hallo. Jij stuurde een tijdje geleden een berichtje in de Kink-app. En dat berichtje was als volgt. Over 15 minuten ga ik dit laten zetten op mijn kuit. En dan een afbeelding daarbij van het, het Pearl Jam mannetje, hè?
2: Ja, Stickman.
0: Ja, de Stickman. Ik vroeg me af, even een stuk nazorg. We zijn inmiddels een paar weken verder. Ik ga ervan uit dat hij inmiddels op die kuit staat.
2: 100%.
0: Ja?
2: Jazeker.
0: Ja, jij hebt een muzikale tatoeage van Pearl Jam.
2: Ik heb zeker een muzikale tatoeage van Pearl Jam.
0: Wat betekent die band voor je? Dat je zo gek bent dat je ze op je kuit wil hebben?
2: Eigenlijk best veel. Ik ben zelf van 78.
0: Ja.
2: En ik ga eigenlijk al naar Pearl Jam concerten sinds 1996.
0: Wauw.
2: En alleen de laatste twee jaar geleden ben ik niet bij geweest.
0: Mm-hmm.
2: En toen was Eddie verder ziek. En één concert ging wel door. En mijn kaart heb ik toen aan mijn nichtje gegeven, die toen voor het eerst naar Pearl Jam kon.
0: Oh ja.
2: Maar alle 11 concerten daarvoor ben ik wel geweest. En ik heb ze een keer gezien in Berlijn. Ja, ik vind het gewoon een waanzinnige band.
0: En de volgende keer dat ze komen, ben je er gewoon weer bij natuurlijk.
2: Ja, ze worden daar heel duur.
0: Oh ja, dat is natuurlijk wel een probleem. Ja, precies.
2: Ja.
0: Dan kan je je kuit in de lucht steken en dan zeg je, kijk Eddie.
2: Ja, nou ja, kuit, dat mag niet meer, hè. Dus,
0: Oh ja.
2: Nou, dat wordt er allemaal niet leuker op.
0: Nee, dat begrijp ik. Hé, maar wat een goede tattoo. Ben je er blij mee?
2: Ik ben er meer dan blij mee.
0: Ja, top.
2: En het is echt een familieband, want mijn oudste broer heeft hem op zijn arm staan.
0: Oh, jullie hebben allemaal de Stickman.
2: Ja, mijn broer en ik hebben allebei Stickman.
0: Oh, wat goed. Nou, stuur je broer even snel een berichtje, want ik ga voor jullie tattoo muziek van Pearl Jam bij Kink draaien.
2: Oh, vet. Mag ik nog een nummer kiezen? Of,
0: ja, wat mij betreft wel. Gooi maar.
2: Ja, mijn favoriete nummer van Pearl Jam is Better Man.
0: Better Man.
2: Het is een wat rustig nummer, ja. Maar die wordt niet vaak gedraaid.
0: Nou, doen we die.
2: Die vind ik gewoon waanzinnig.
0: Doen we die, Sander. Dankjewel voor jouw tattoo-tale.
2: Oké, fantastisch.
1: Kink Tattoo Tales.

Alone Here Without You, daarvoor Better Man van Pearl Jam. Sander heeft die Stickman van de band, dat logo heeft hij getatoeëerd. Zijn broer ook. Zijn broer stuurt nu ook een foto in de kink. Ik ben de broer van Sander. En dan die Stickman op zijn arm. Leuk. En ook Marieke, die ook een Pearl Jam tattoo heeft. Maar andere tattoos zijn ook welkom. Hè? Jouw kink tattoo deel van een muzikale tatoeage. Kan een bandlogo zijn, kan een songtekst zijn. Of bijvoorbeeld een tamboerijn van Oasis heb ik ook wel eens gehad. Stuur het deze kant op via de Kink App. Dan spreek ik jou misschien volgend weekend in Kink Tattoo Tales. En het gesprek met Sander vind je terug in de Kink App. En ook de foto van zijn tattoo. En dit is Willem Nel op Kink.

0: Placebo bij Kink. Alleen dan niet Placebo, maar het liedje van Villanelle. En straks op de zaterdagmiddag muziek van Kaiser Chiefs. Nirvana ga je horen. Ook nieuwe muziek van The Warning. En het begint hier een beetje naar geit te ruiken.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi, kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een paar uur voordat het zou beginnen is een uitverkocht festival in Amsterdam afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken omdat de constructie van de tenten niet veilig genoeg is, zegt de organisatie. De organisatie van Music On is teleurgesteld en roept kaartkopers op om niet naar het festivalterrein te komen. 2/3 van de Nederlanders keurt geweld bij protesten tegen asielopvang af. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ook vinden de meesten dat er harder moet worden opgetreden bij overlast bij protesten. Onlangs liepen acties in Loosdrecht uit de hand. Het gemeentehuis werd vernield en een agent raakte gewond. In Hoogvliet in Rotterdam blokkeren zo'n 20 demonstranten van Geef Tegengas het spoor om goederentreinen tegen te houden. Het is een protest tegen Nederland als doorvoerland. Ze vinden dat ons land zo schuldig is aan oorlogsmisdaden en het schenden van mensenrechten. De politie is aanwezig en houdt de boel in de gaten. En na kritiek van teams en coureurs past de FIA de motorregels van de Formule 1 aan. Het aandeel van de verbrandingsmotor gaat volgend jaar flink omhoog ten koste van de accu. Die is nu 50-50 en coureurs klaagden over grote verschillen in snelheid. Max Verstappen dat hij steeds moest opletten of zijn batterij genoeg was opgeladen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Nick
0: Hummel. Wat een leuke muziek allemaal. De Warning hoor je zo meteen. Nirvana en dit zijn de Kaiser Chiefs.

0: en Kerosene. Zij staan ook op die fantastische line-up, hè?
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: Irene, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hallo. Jij hoorde de Kink-prijzigheid door de uitzending heen mekkeren.
2: Klopt helemaal.
0: Klopt helemaal. En jij weet dat deze week en ook dit weekend betekent dat je kans maakt op combi-tickets voor Rock Werchter. Ben je er al eens geweest?
2: Zeker. We komen daar al jaren. Dat is heel goed
0: hier. En dit jaar nog geen tickets gescoord. Je dacht, ik wacht eerst even af of ik het uit de bek van die geit kan rukken.
2: Ja, zo is het. Ja.
0: Waar kijk je het meest naar uit? Want ik zeg net, de warning staat op de line-up. Maar het is echt een hele goede line-up weer dit jaar, hè?
2: Zeker. Nou, ik zit naast mijn man in de auto. En hij is groot fan van de Pixies.
0: De Pixies.
2: Dus dat wordt ook een hoogtepunt. Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Hoe heet jouw man, Irene?
2: Martin.
0: Jullie gaan allebei denk ik heel blij zijn en de rest van de dag een extra fijn weekend hebben. Want die combi-tickets voor Rock Werchter zijn voor jullie.
2: Oh, fantastisch. Dankjewel.
0: Heel veel plezier daar alvast.
2: Dankjewel. Geweldig.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.

Selling the Drama live bij Kink Alternative Rock Radio. Vraag jij wel eens om hulp als je dat nodig hebt? Of ben je zo iemand die dan denkt, ah, ik kan het allemaal wel zelf. Ik ben independent en ik heb niemand nodig en ik los het allemaal zelf wel op. En dan in stilte lijden. Wanneer je wel iemand om hulp vraagt en dat fijne gevoel wat je dan krijgt als iemand je daarbij kan helpen. Dat is waar de nieuwe track van Editors over gaat. En dat is deze week de Kink XL. Call it in.

0: XXL is deze week van Editors. Call it in, hoor je. Het was de tijd van de dansende bananen op Hive's MP3-spelers... waar je lekker MP3'tjes op ging laden met dat kabeltje. Isabel kon het juiste kabeltje niet vinden. Zag je dat op de socials? En lekker in en uit blijven loggen op MSN... zodat je crush zag dat je online was. De Zero's, de jaren nul, elke dag rond 1:30. De Kink Zero's Break met 3 tracks uit die fijne jaren nul. Dat is zo meteen. En binnenkort de Kink Zero's Top 500. En daar kun je op stemmen.
1: Hive's, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hive's. En die bananen dansten op... Linkin Park. Editors, The Killers... Monkeys and the

0: called A Thousand Songs.
1: En een longsleeve onder je t-shirt. Breng je stem uit op de grootste Zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
5: Greets. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Kink, dit is het station van Queens of the Stone Age.
11: Half twee geweest als voorloper op die Zero's Top 500... die je dus, waar je nu jouw favorieten voor kan doorgeven... in je stemlijstje via de Kink-app of op kink.nl. Die je vanaf 18 mei gaat horen bij Kink. Hebben we sowieso het hele jaar door elke dag rond half twee... de Kink Zero's Break. Met daarin vandaag die soundtrack van de Shrek-film van Counting Crows. Ik ga zo meteen mijn ogen even dicht doen... en dan zie ik die twee verliefde groene ogers rondhuppelen... op de muziek van Counting Crows. Ook Placebo zit erin en we starten deze blok. Dit blok met nostalgie uit de jaren nul. Met Snow Patrol, dit is Run.
1: Kink. Kink. Zero's Break.

Mocht je nog een stemlijstje nodig hebben en inspiratie daarvoor nodig hebben, bedoel ik eigenlijk gewoon om door te geven voor de King Zero's Top 500 via king.nl/stem. Dan zijn dit zomaar weer even drie suggesties uit de Zero's die je zomaar op dat stemlijstje zou kunnen gooien. Accidentally in Love van Counting Crows voor die soundtrack van Shrek 2. Special K van Placebo en we begonnen deze Zero's Break met Snow Patrol Run. Jouw stemlijstje voor de Zero's Top 500 kun je dus invullen via king.nl of in de Kink-app. En morgenmiddag rond 1:30 is er weer gewoon een nieuwe Kink Zero's Break. Zoals die daar elke dag is door de week. En ook in het weekend de jaren nul op Kink. En zometeen muziek van Kings of Leon. Je hoort Rammstein en dit zijn de Manic Street Preachers bij Kink. Motorcycle Emptiness.

0: Rammstein. En Deutschland bij Kink Alternative Rock Radio. Op deze zonnige zaterdagmiddag, waar je zometeen nieuwe muziek krijgt van Bleach 93. Ook Elbow ga je horen en een Kink Classic van Skunk & Nancy komt eraan.
1: Kink. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM. Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het hier
8: zijn. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In en rond Ter Apel is veel politie aanwezig vanwege een demonstratie bij het AZC aanmeldcentrum vanmiddag. Er zijn ook busjes van de ME. Zo'n 200 demonstranten zijn onderweg naar het centrum. Ze zingen antifascistische liederen en hebben spandoeken bij zich. Bij het centrum zelf staan ook al tientallen demonstranten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop het hantavirus uitbrak, vaart na aankomst op Tenerife door naar Nederland. Eenmaal hier wordt het schip gedesinfecteerd. De mensen die op Tenerife afstappen worden met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Morgenochtend vroeg wordt het schip in de haven van Tenerife verwacht. De organisatie van het festival Music On spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam, meldt het AD. Ze proberen het festival nog te redden nadat de gemeente de vergunning een paar uur van tevoren introk vanwege onveilige tenten op het terrein. Er is nu een kleine kans dat het feest vandaag en morgen toch nog doorgaat. En in Oorschot is een man aangehouden die nog een schadevergoeding van €45.000 open had staan, schrijft Omroep Brabant. Hij moet 200 dagen de cel in en dat noem je gijzelen. Een drukmiddel om iemand alsnog te laten betalen of een betalingsregeling te laten treffen. Als hij na die tijd niet heeft betaald, kunnen er nog ruim 200 dagen bij komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Elmo.
0: De nieuwste Bleach 93 hoor je zo. Ook Elbow. En dit is Skunk & Nancy Week.

King met Elbow en Grounds for Divorce. Nou, Grounds for Divorce. Vreemdgaan is wel een Grounds for Divorce voor velen. En dat is precies het thema van het nationale poppunk momentje zometeen. Daar zit zometeen een track in die gaat over moeizame relaties en achter elkaars rug om en dan uiteindelijk vreemdgaan. Alvast een kleine lyric die dat weergeeft. Your lipstick, his color. Dus jouw lipstick op zijn kraag. Nou, dan weet je dat ze vreemd is gegaan. Dat is zometeen het nationale poppunk momentje. Al is het misschien vandaag meer een soort van emo momentje. Ook muziek van Radiohead komt eraan. Maar eerst even met je terug naar je allereerste gitaarles. Als je die ooit gehad hebt. Volgens mij is dat bij elke muziekschool zo. Dat dit het eerste melodietje is wat je leert te spelen op de gitaar. Bij mij was het in ieder geval wel zo. Ik had toen de oriëntatiecursus op de muziekschool. Gingen we elke week een ander instrument leren. En toen de gitaar aan de beurt was, ging die man proberen om ons allemaal in 1 uur... tam, tam, ta, tam, tam, ta-da, te leren spelen. Nou, ik kwam een heel eind, maar zoals dit heeft het helaas bij mij nooit geklonken.

Radiohead hoor je bij Kink, in dit geval met Karma Police. 20 over 2 op zaterdagmiddag, tijd voor een fijne dosis poppunk.

juist hardcore dan poppunk, maar het is ook allemaal een beetje hetzelfde. Taking Back Sunday, ze doen het nog steeds, ze toeren nog steeds, ook dit jaar. En deze komt echt begin Zero's, 2002 kwam die uit. Op het album Tell All Your Friends. En gaat over vreemd gaan in een relatie, maar eigenlijk ook een beetje over onzekerheid en emotionele manipulatie. Gezellige thema's, ik zei het al, het is emo, maar wel op een catchy, meezingende manier. Taking Back Sunday in het nationale pop-up momentje met een geniale titel. Cute without the E, tussen haakjes Cut from the Team.

Dude Without the E, cut from the team van Taking Back Sunday in het nationale pop-up momentje. Jeroen stuurt via de kringkast. Daar word ik blij van, Taking Back Sunday. Thanks. Nou, graag gedaan. Als je blij van dit soort muziek wordt, net als Jeroen en net als ik, dan is er een playlist. kink.nl/momentje voor alle nationale pop-up momentjes op een rij. En dit is Evil, Interpol bij Kink.

0: Kink en Evil. Even een vraag aan de Metallica-fans. En ik weet dat ze luisteren. Grote Metallica-fans, die zijn natuurlijk thuis bij Kink. Ik draai zo meteen een van de Metallica-classics. En het is die 5 minuten 13 duurt. Ik ben benieuwd of er nu iemand in de Kink-app weet welke track van Metallica dat exact is. Die ene die 5 minuten 13 duurt. Die hoor je zo meteen bij Kink. En ook muziek van Higpi en Florence and the Machine komt eraan.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100%.

0: Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Hoi van Ethos.
7: Ook binnen een vriendengroep kan een discussie polariseren. Over het klimaat bijvoorbeeld.
8: Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrammer.
9: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is.
8: Denk je?
7: Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
11: Moet je kijken daar, leuke gast.
12: I know.
11: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
12: Is ook echt jouw type.
11: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
12: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
13: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per strikt.
15: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
16: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
15: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
16: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
15: Stap je ook in?

Ik kan het even niet zo goed zien. Het zijn er te veel om te tellen, maar laten we zeggen dat er 3 regels op mijn beeldscherm volstaan met rockhand-emojis van Arjan en daarachteraan dan Metallica. Die is er enthousiast over. En te zijn van Metallica hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Waar we ook wel eens een band of artiest te gast hebben in de Kink Live Bunker. Dat is hier beneden in het pand. Ondergrondse betonnen bunker waar live muziek heel mooi tot z'n recht komt. Afgelopen week op donderdagavond was daar The Haunted Youth bij Jim in de avondshow. Dat klonk toen zo. Het is echt een beetje een uitgeklede akoestische versie. 2 Belgen met een gitaar op het leren bankje. En het een gekke live sessie is het resultaat. Mocht je hem helemaal terug willen zien en ook de beelden daarbij van die prachtige betonnen bunker, check even kink.nl/livebunker. Daar vind je niet alleen deze live sessie van The Haunted Youth van afgelopen week, maar alle live sessies ooit hier bij Kink in beeld en geluid terug te kijken. Zometeen op Kink, de Beatles, ook de Black Keys. Eerst deze van Star Sailor. Dit is 4 to the Floor.

0: Beatles bij Kink. En A Day in the Life. Ik spreek je morgen om 12 uur weer. Zometeen na het ANP-nieuws van 3 uur is Lisa Konings hier. En bij haar onder andere muziek van Evanescence, U2 en Pearl Jam.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
13: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
15: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
16: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Amsterdam buigt de rechter zich nu over een housefestival dat dit weekend zou worden gehouden met 20.000 bezoekers, maar op het laatste moment werd afgelast. De gemeente heeft namelijk de vergunning ingetrokken. Een bepaalde tent zou onveilig zijn. De organisatie probeert het festival nu te redden met een kort geding. De blokkade van de havenspoorlijn in Rotterdam is voorbij. Tientallen activisten hadden zich vanochtend vastgeketend aan de rails. Ze willen niet dat er via Rotterdam wapens naar het Midden-Oosten gaan. De demonstranten luisterden niet naar een oproep om te vertrekken en daarom heeft de politie ze losgemaakt. Er is niemand opgepakt. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft Israël een tik op de vingers gegeven. Aanleiding is een oproep van zanger Noam Bettan. Die roept in filmpjes in verschillende talen op om massaal op hem te stemmen en dat vindt de organisatie niet sportief. Het Songfestival is in Wenen en begint volgende week dinsdag. En wielrenster Anna van der Breggen stond er op papier goed voor om de Ronde van Spanje te winnen, maar op de laatste dag kon ze de eindzege toch niet verzilveren. De beklimming van een hoge berg was een brug te ver voor Van der Breggen. Ze verloor de rode leiderstrui, waardoor Paula Blasi de Vuelta heeft gewonnen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen schijnt er aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag.
19: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Konings.
20: Ja, en zometeen hoor je Pride van U2. Na Just Breathe van Pearl Jam. Kink.

Hallo Evanescence op Kink. Ja, een hele goede middag. Lisa hier en I'm back baby. Vers uit Portugal met wat vakantiekilo's door de pastel, de nata's en blikjes sardines. Nou, en het is wel naar om te zeggen, maar gezien de staat van de wereld dan denk ik dat dit voorlopig voor mij in ieder geval de laatste vliegvakantie was. Dus voor de zomer kun je natuurlijk ook dichter bij huis kijken om leuke dingen te doen. Zoals de Lokerse feesten begin augustus in België. En een van de bands die daar staat is Swades. En die hoor je nu met Beautiful Ones.

Het prachtige Under the Pressure van The War on Drugs op de zaterdagmiddag van Kink. Waar je zometeen Tomboy van Betty Severt hoort. Maar nu eerst In the Shadows van Erasmus.

0: De nummer 68 in de Kink NL Top 100. Het lijstje dat we de vrijdag voor Koningsweekend mochten uitzenden. Maar als je vaker naar Kink luistert, is het bijna ieder weekend Koningsweekend natuurlijk.
1: Lisa Konings.
0: Sorry, ik kon het even niet laten. Betty Saveert hoorde je met Tomboy op Kink. En zometeen hier muziek van Youngblood. En ook Boot van Alice in Chains hoor je straks.
1: Kink.
2: Van 2 tot en met 5 juli.

0: gratis naar Rockwerchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app. Kink.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje.

0: Ratatouille.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

41. En voor de liefhebbers van dit genre heb ik goed nieuws. Want de geschiedenis herhaalt zich nooit. Het rijmt misschien een keer. Nieuwerwetse poppunk van 21 Pilots hoor je nu. Dit is Next Semester op

Alice van de Cranberries. Ja, en ik ben niet zo van de valse beloftes. Dus hierbij beloof ik plechtig dat je zo This Charming Man van de Smiths hoort na nieuwe muziek van The Haunted Youth. Dit is Forget Me. Yeah.

0: The Smiths op Kink. En ja, over een paar minuten hoor je onder meer nieuwe muziek van The Pretty Reckless, een klassieker van Green Day en Remedy van The Black Crowes. Allemaal na het ANP nieuws van 4 uur.
1: Kink. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed, tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed, voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Hij is terecht, de jongen van 14 die 3 weken geleden met zijn fiets verdween uit zijn woonplaats Apeldoorn. Hij is gezond en wel teruggevonden in het noordoosten van Polen. De jongen lag in een bushalte te slapen onder een dekentje. De politie hield er eerder rekening mee dat hij helemaal wilde doorreizen tot aan Rusland. In Hongarije is nu echt een einde gekomen aan het premierschap van Viktor Orbán, die daar 16 jaar lang de lakens uitdeelde en de EU geregeld dwars zat. Zijn opvolger is beëdigd, Peter Magyar, die met zijn centrumrechtse partij de verkiezingen won. Magyar belooft de corruptie aan te pakken en de relatie met de EU te herstellen. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn nog altijd zorgen over de komst van virusschip Hondius. Maar Wereldgezondheidsorganisatie WHO probeert iedereen gerust te stellen. Dit virus is lang niet zo besmettelijk als corona, zegt de WHO. Het schip wordt morgen verwacht op Tenerife en gaat daarna door naar Nederland. En de Duitse politie heeft een man opgepakt die een nachtje gratis had zitten drinken in een café. Hij beweerde dat het barpersoneel hem na sluitingstijd vergeten had, maar agenten kwamen erachter dat hij ingebroken had en het daarna op een zuipen had gezet. Hij was behoorlijk lam en wordt nu aangeklaagd voor diefstal. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
0: Met nieuwe muziek van The Pretty Reckless. When I Wake Up. Hoor je naar Remedy van The Black Crowes.

eufemisme voor wat wij natuurlijk Probleemwijk of Vogelaarwijk zouden noemen. Het klinkt allemaal net iets netter op de manier van Green Day. Boulevard of Broken Dreams was dat. Lisa Konings. En nou ja, zie Vogelaarwijk natuurlijk ook maar te vertalen naar het Engels. Birding District of zoiets krijg je dan. Anyhow, goedemiddag. Lisa hier op deze zaterdag. Met zomermuziek van Nirvana en ook Sidder van Queen's Pleasure. Ik kreeg naar Bobby.

0: Gorillaz en Feel Good Inc. En over Feel Good gesproken. Ook deze week hoor je rond 4:50 muziek van het project Carcassettes, een do-it-yourself muzieklabel waarbij muzikanten tussen 96 en 2011 zelf muziek konden opnemen op cassettebandjes. En die werden in kleine oplagen verspreid. En in het kader van het bewaren van Nederlands cultureel erfgoed worden ze dit jaar allemaal gedigitaliseerd. En draai ik er natuurlijk ook iets van op Kink. Met zometeen muziek van het 17e bandje. En die is van King Sound. En dat zo net zoals Some Might Say van Oasis. En ook We Used to Wait van Arcade Fire. Hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op Linkin Park. Editors, The Killers, Arctic Monkeys en...

0: that holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on their t-shirt. Breng je stem uit op de grootste Zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Vul je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbaar producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Rockwerchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli in het Festivalpark van

0: voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen.

0: En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Nederlandse rockers. Don't Be Silly van Wodan Boys en Barry Hay. Hoorde je ook Kink met nu nog een parel van Nederlandse bodem. Ja, want Carcassettes viert dit jaar het 30-jarig jubileum. En Carcassettes is een muzieklabel waarbij artiesten uit de Nederlandse scene, soms van bekende bands, laagdrempelig muziek konden opnemen en uitbrengen op cassettebandjes. Die ze soms in één take vanuit huis opnamen. En vanwege het jubileum wordt alles gedigitaliseerd dit jaar. En hoor je iedere week muziek van het project op Kink. Met vandaag muziek van het 17e bandje alweer. En die is van King Sound. Beter bekend als Freek Musbach. Al deze decennia lang bekend binnen de Nederlandse underground scene door bands als Tubax Rolex, Bingo Trappers en Wonder Trees. Zijn opnames zijn met een viersporen bandrecorder opgenomen. En niet te moeilijk doen, zet er een microfoontje voor. En als het een beetje klinkt, gelijk opnemen. Dit is King Sound met Summer's Day.
1: Kink.

dus ook digitaal te beluisteren door het jubileum van Carcassettes. Dit was het zonnige Kink Sound met A Summer's Day. En zometeen op Kink Matinee van Franz Ferdinand na een

0: Line 5, Violet Grove op Kink. Met na het ANP-nieuws van 5 uur... Harmony Hall van Vampire Weekend... en ook Californication van Red Hot Chili Peppers... hoor je over een paar minuten. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid... om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen... en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV... en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600... bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
9: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
8: Werken? In deze drukte?
9: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
12: Oh yeah.
11: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het vliegveld van de Amerikaanse stad Denver is iemand overleden... die over de startbaan liep en toen werd overreden door een vliegtuig. Het toestel met 224 passagiers aan boord wilde net opstijgen... toen de piloot een persoon zag lopen en snel probeerde uit te wijken. Daardoor raakten in het toestel zelf mensen gewond. Een demonstratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is voorbij. De politie vond het op een gegeven moment welletjes en maakte er een einde aan... en pakte 3 mensen op. Ze zouden agenten hebben uitgescholden voor NSB'ers... Ook werd een vlag in beslag genomen met rechtsradicale symbolen. In Zoetermeer is brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Het is al de 4e brand in korte tijd bij die plek... en de dader lijkt de politie uit te dagen. Op het pand is de tekst gekerfd, pak me dan als je kan. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Er wordt een hoogwerker en een drone gebruikt om de vlammen te doven. En een housefeest in Amsterdam gaat definitief niet door dit weekend. Op het terrein was een tent afgekeurd... maar de organisatie was het niet eens met de gemeente... en spande er een kort geding aan. Maar de rechter draait het besluit niet terug. De organisator van Musical.ly is stom verbaasd. Hij heeft dit nog nooit meegemaakt. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
0: Met zometeen het prachtige Harmony Hall van Vampire Weekend na Californication.
13: Kink.
0: Red Hot Chili Peppers.

Radiohead, The Rage Against the Machine. Ja, goedemiddag deze zaterdag. En Lisa hier met zo'n muziek van de band die al decennia niet meer in deze samenstelling te horen zijn. Maar een comeback in populariteit maken door sociale media. Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Hoor je na Sinking Feeling van Leap.

0: Obligations van East Is op deze zonnige zaterdag. En straks op Kink hoor je Future Proof van Nothing But Thieves. En ook Just a Girl van No Doubt komt voorbij over een minuut of drie.
1: Kink. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij

0: prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Nog een keer!
2: Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

And She Was Talking Heads. En die David Byrne, de frontman, die staat natuurlijk op Rock Werchter. En de Kink-app wordt ja, eigenlijk de hele middag al overladen met de vraag... komt die prijzigheid nog voorbij? En dan moet ik wel eerlijk zijn, nee, vandaag niet. Maar zorg dat je morgen tussen 3 en 6 de radio aan hebt staan. En meer dan dat kan ik helaas niet zeggen.

Why Does It Always Rain On Me van Travis op Kink. En van een hyperlokaal buitje naar het kloppende weerbeeld van vandaag. Dit is No Rain van Blind Melon.

0: 16, it's an arms race van Fall Out Boy. En zometeen na het ANP-nieuws van 6 uur op Kink. Muziek van onder meer Live Editors en Within Temptation. En ik spreek je morgenmiddag weer. Fijne avond.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Balen voor 20.000 mensen die dit weekend zouden gaan reven in Amsterdam, want het feest is afgelast. Er is iets mis met een tent op het terrein. Ze hebben zeker 100 euro betaald voor een kaartje en zitten nu met de gebakken peren. De organisatie heeft namelijk nog niet gezegd dat ze hun geld terugkrijgen. Een bizar incident op het vliegveld van Denver in Amerika. Daar is een man die de startbaan overstak omgekomen toen een passagiersvliegtuig dat wilde opstijgen hem overreed. Daarbij raakten in het toestel 12 mensen gewond. Het dode slachtoffer werkte niet op de luchthaven. Het is een raadsel waarom hij over de baan liep. In Hongarije is het tijdperk van Viktor Orbán nu echt voorbij, nu Peter Magyar benoemd is als nieuwe premier. Hij won de landelijke verkiezingen van vorige maand met grote overmacht. Orbán is 16 jaar aan de macht geweest en was de luizende pels van de Europese Unie. Magyar belooft dat hij het anders gaat doen. En de Franse voetbalclub Olympique Marseille heeft een speler geschorst voor een mislukte grap met een brandblusser. Die had hij in het holst van de nacht leeggespoten over een slapende coach en zijn spullen. De coach was mee op een speciaal trainingskamp om het kwakkerende Olympique weer aan het voetballen te krijgen. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuursverschillen groot. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 21 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
0: Op je zaterdagavond met de allernieuwste van de editors. Die hoor je zo naar

later dit jaar op Pinkpop. Dat zegt Sven via de Kink-app. En dat begrijp ik helemaal. Heerlijk dansbaar. Lekker zeg. De allernieuwste van de editors hoorde je hier op je zaterdagavond bij Kink. Waar is ze hier? En wat een prachtige voorzomerse dag was het vandaag. Of nou ja, voorzomerlente noemen ze dat dan. Maar het voelde in ieder geval aan als de zomer. Ik hoop dat je intens hebt genoten van je dag. Of je nou op een terras hebt gezeten of net als Ton in het metalcafé van Lemmy in Reykjavik bent. Ik ben trouwens helemaal niet jaloers op je hoor, Ton. Not at all. Goed, het is sowieso intens genieten. En dan gaan we hier bij Kink de hele avond mee door. Dat doen we natuurlijk met de beste alternative rockmuziek. Muziek wat zo zoet is dat je tandglazuur spontaan afbreekt. Dat komt door Bring Me The Horizon. Die hoor je zo na deze classic van Within Temptation. Dit is Stand My Ground.

Mo, Portugees voor Ik hou van. Zo heet het album van Bring Me The Horizon. Wat eigenlijk best wel een toepasselijke naam is, want het hele album staat vol met alle vormen van liefde. De meest pure vorm van liefde, dat hoorde je terug in Mother Tongue, hier bij Kink. Zanger Ali Sykes die schreef het voor zijn Braziliaanse vrouw. Nou, als dat geen liefde is, dat is zo romantisch, zo zoet toch? Als je ooit echt verliefd bent geweest, dan snap je die intensiteit. Dat is zo sterk. Gevoel dat bijna net zo sterk kan zijn als haat. Dat haat en liefde dicht bij elkaar liggen, dat hoor je vanavond hier bij Kink. Want van liefde gaan we naar pure afkeer. This Ugly Kid Show, met Everything About You.

Daar stonden ze dan poedelnaakt in de kunsthal in Rotterdam. Ik heb het over Beth Ditto, de zangeres van Gossip die je net hoorde. Het was een fotografie-expo van Tim Walker. En zij heeft dus voor hem geposeerd. Het is echt heel erg bizar als je rustig op je dode gemak al die foto's zo één voor één langs gaat. En dan kom je bij de volgende foto. En dan sta je met je neus bovenop de schaamstreek van Beth Ditto. Ja, ik kan je één ding zeggen. Die beelden die krijg je echt niet zomaar meer uit je hoofd. Maar hey, you do you. Ik vind het heel gewaagd, maar ergens ook wel heel tof. Over je hoofd gesproken, The Killers hoor je zo met Read My Mind. En ook de Smashing Pumpkins staan voor.

0: Gratis naar Rockwerchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app. Kink.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel

0: op senseo.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: professioneel worstelpromoter. Dat staat in zijn biografie. Het is een beetje raar, maar wij kennen Billy Corgan natuurlijk het beste als muzikant. The Smashing Pumpkins, Tonight Tonight, hoorde hierbij.
1: Kink.
0: Juist. En jij en ik hadden het net al even over de liefde. Prachtig iets is dat. Als je denkt aan de liefde, dan denk je eigenlijk ook wel een beetje aan het hebben van een crush. En iedereen heeft wel eens een crush gehad, tenminste dat hoop ik voor je. Zo'n magisch gevoel waarin al die verliefdheid zo over je heen komt. Je hart eigenlijk niet meer weet wat hij moet. Het is eigenlijk wel lekker om een crush te hebben. En of dat nou op je zwemdocent was, of op die 50-jarige aardrijkskundeleraar die met heel veel consumptie sprak, wiens bril eigenlijk stiekem wel heel sexy was. Of misschien had je wel een crush op je oma. Wacht, wat? Beetje raar, maar wel echt waar. En aan de ene kant misschien ook wel goed, denk ik. Want de heren van Fountains of Wayne hadden een vriend die dus een mega crush had op zijn oma. Ja, het inspireerde de band in ieder geval genoeg om het nummer Stacey's Mom te schrijven. En die hoor je nu bij Kink.

wat heerlijk. You Too en American Obituary hier bij King. Mensen met een ticket voor een housefeest in Amsterdam beleven het gedeelte house wel heel letterlijk. Want waarschijnlijk blijven zij vanavond thuis. Hoe dat zit, dat hoor je zo in het nieuws van 7 uur. Ook de nieuwste van Mew staat voor je klaar na de prachtige stem van een vrouw die je meesleurt in een verhaal over onvoorwaardelijke liefde en hoop. Dit is Kate Bush met Cloud Busting hier.

0: betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De rel op Curaçao in aanloop naar het WK voetbal breidt zich uit. Dick Advocaat zou weer terug kunnen keren als coach, maar de bond houdt vast aan Fred Rutte. Reisorganisatie Corendon is daar zo boos over dat ze straks stoppen als sponsor. Ze staan achter Advocaat omdat hij degene was waarmee Curaçao zich plaatste. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de rellen vorig weekend in IJsselstein. Toen liep een demonstratie tegen een geplande asielopvang uit op geweld. Agenten werden aangevallen met vuurwerk en delen van het stadhuis werden gesloopt. De opgepakte man is verdachte nummer 2 en komt ook uit IJsselstein. Mensen met een kaartje voor een housefeest in Amsterdam balen als een stekker dat het is afgelast. Dat zeggen bezoekers die al voor de poort stonden. De gemeente trok op het laatste moment een vergunning in omdat een tent op het terrein niet veilig zou zijn. Er waren 20.000 kaartjes verkocht voor het feest. En spits Michiel Kramer heeft zijn allerlaatste wedstrijd gespeeld in het betaalde voetbal. Nu zijn club RKC is uitgeschakeld in de nacompetitie, zit het er nu echt op. De 37-jarige Kramer kennen we ook als Feyenoord-speler. Daar werd hij uit de selectie gezet, omdat hij rond een belangrijke wedstrijd te zien was met een broodje kroket. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuursverschillen groot. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 21 graden. Kink.

We kennen gitaarsolo's, bassolo's, zelfs drumsolo's. Maar dit is toch wel echt heel erg uniek. Die pianosolo die je hier zo op het einde hoort. Oh, wat goed! Uncertain Smile van The. Krijgt dat extra randje daardoor. Gespeeld door de enige echte Jules Holland. Hij duurt heerlijk lang. En wat mij betreft mag hij eigenlijk nog wel even doorgaan zo. Maar daar hebben we helemaal geen tijd voor deze zaterdagavond. Want er staat toch zat moois voor je klaar. Je luistert naar King, Clarissa hier. En ja, als ik zeg er staat wat moois voor je klaar, dan meen ik dat ook echt. Alles om jouw perfecte zaterdagavond muzikaal te omlijsten. Zoals ze dat zo mooi zeggen. En welke band is daar nou meer geschikt voor dan Pearl Jam of wat dacht je van de Black Keys? Die hoor je zo. Maar eerst gaan we naar de allernieuwste van Muse. En man, wat is die goed. Waanzinnig. Cryogen heet die. En je hoort hem nu.

0: The Fixer, hier bij Kink. Er staat een foto in de Kink-app met allemaal tourposters van Pearl Jam. Marieke stuurt hem. Prachtig ingelijst, echt met liefde, dat zie je zo. Het ziet er zo gaaf uit met al die kleuren. Ik heb thuis ook een poster van Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Je weet wel van Fleetwood Mac. Maar ik mag hem niet ophangen van mijn vriendin. Zoals ze zelf zegt, ik heb geen idee wie die twee naakte hippies zijn, Larissa. Heel vervelend. Nou goed, over hippies gesproken. Zometeen hoor je een band die zichzelf beschrijven als hippies at heart. En ook Stone hoor je zo hier bij Kink. Kink.
1: Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op... Linkin Park. Editors, The Killers, Arctic Monkeys en...

0: extra iPod
1: that holds 1,000 songs
0: and a long sleeve on your t-shirt. Breng je stem uit op de grootste Zero Knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
3: Greets. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
4: Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
5: Verhuizen? Jullie willen mij gewoon weg hebben, dat is het.
4: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
6: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Iemand die het een tikkie anders doet.
1: Paas staat volgende week in Winschoten, Ettenleur, Hendrik Ido Ambacht en Deventer.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. King.

En dan die outro. Dat is toch genieten? Because hate is all the world has even seen lately. Ik vind dat zo'n briljante tekst, joh. Oh, wat fantastisch. Ik vind het zo goed. Wes Borland, de gitarist van Limp Bizkit, trouwens. Een van de meest ondergewaardeerde gitaristen volgens Chris uit Rotterdam, zegt hij in de Kink-app. Ah, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, hier wordt hij absoluut gewaardeerd, hè, Chris. Een gitarist die echt wel betekenisvol is voor de sound van Limp Bizkit. Je hoorde ze net met Take a Look Around. Je luistert naar Kink deze zaterdagavond. Hier hoor je de band Tape Toy. Niet te verwarren met een tapeworm, dat is namelijk een lintworm. En dan zorgt Tape Toy toch wel echt voor een fijner gevoel. Mes hoor je nu hier bij Kink.

Oh, ze kregen massaal een hartaanval. Zo erg. Een nummer die Queen Elizabeth helemaal door het slijk haalde. Echt verschrikkelijk. She ain't no human being is ook niet zo netjes om te zeggen. En dan heet de band ook nog eens Sex Pistols. In 1977 zeiden die Britten massaal... Oh dear, toen God Save the Queen uitkwam. Maar wat een plaat is het zeg. Over Groot-Brittannië gesproken, in het noorden is er paniek. Massaal paniek bij de Schotten. Waarom, dat hoor je zo in het nieuws van 8 uur. Maar eerst een magisch duo. Dit is Sam Fender en Olivia Dean.

0: Bank. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou. NVM.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Zodra het Nederlandse cruiseschip Hondius morgenochtend is aangekomen bij Tenerife... worden zo'n 30 opvarenden op het vliegtuig naar Eindhoven gezet. Daar zitten mensen bij uit allerlei landen. Vanwege de virusuitbraak op het schip moeten de Nederlandse opvarenden thuis 6 weken in quarantaine. In Dordrecht is gisteravond de grote alcoholcontrole gehouden. De actie heette Bob in Dordt en die boodschap was kennelijk niet door iedereen begrepen... want tientallen automobilisten vielen door de mand toen ze hadden geblazen, meldt Rijnmond. Er was geen ontkomen aan de controles, want die waren overal in de stad. Schotland is als de dood dat Nigel Farage van Reform UK straks de macht grijpt in Groot-Brittannië. En daarom wil Schotland zo snel mogelijk onafhankelijk worden om hem de wind uit de zeilen te nemen. Reform UK staat bekend als rechtspopulistisch... en deed het deze week heel erg goed bij de lokale verkiezingen. En gemengde gevoelens bij wielrenster Anna van der Breggen. Die greep gisteren de leiding in de Ronde van Spanje... maar in de laatste loodzware etappe ging het toch nog mis... en pakte de Spaanse Paula Blasi de eindzege van de Vuelta. Van der Breggen baalt daar natuurlijk van... maar ze is ook trots dat ze er zo dichtbij was. Het weer van Weer Online... Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
15: Iedereen verzamelen, alle boys en girls, want je hoort Blur... op

Michiel zei laatst in de studio... Why are you talking to me? Precies zo. Ik kan het nu ook echt niet anders horen. Kink. Oh, een beetje gekkigheid op de zaterdagavond hier bij Kink. Larissa hier en je hoorde The Warning met Kerosene. Veel nieuwe explosieve nummers hoor je vandaag. Maar het is ook wel eens fijn om naar andere tijdperken te gaan. Bijvoorbeeld naar de Zero's. Ben je geboren voor 1995, zoals ik, dan is dit het tijdperk wat je eigenlijk wel bewust hebt meegemaakt. Zeker als kind. Als je zo richting je tienerjaren ging, et cetera. Een tijdperk toen mijn rug nog niet luid protesteerde als ik uit bed stap. Was fijn. Die Zero's die waren echt magisch en dat verdient wat extra aandacht. Zo meer, maar eerst even een voorproefje met de Cooks. Uit 2006 hoor je Naïef.

De nieuwste van Triggerfinger, Geronimo, hoorde je hier bij Kink. Zo aan het begin van de maand zijn al je vaste lasten betaald. Tenminste, als het goed is, hè. Die van mij zijn in ieder geval wel betaald. De hypotheek is afgeschreven. Al mijn verzekeringen zijn weer in orde. Dan voel ik me zo volwassen. En dat wil ik soms helemaal niet. Ja, eerlijk, soms wil ik dat even gewoon helemaal niet. Ik wil even zonder alle verplichtingen weer lekker de hele dag niks doen. Gewoon gamen, snoep eten, illegaal muziek downloaden via LimeWire en dan allemaal naakte vrouwen op je beeldscherm hebben door een of ander gek virus. Weet je, het kon allemaal in de zero's toen ik kind was, toen ik opgroeide. Oké, nu kunnen wij niet tijdreizen, maar dat gaan we hier bij Kink wel proberen, want we gaan terug naar die fantastische periode met de Zero's Top 500. Terug naar de jaren 2000 tot en met 2009. En jij brengt ons daar. Nou, als je afvraagt hoe dan? Nou, eigenlijk best simpel. Gewoon door te stemmen via de website kink.nl/stem. Zo heeft Jaco net gestemd. Veel Queens of the Stone Age, veel Green Day, maar ook wel wat one-hit wonders zoals Peter Fox en House on Zee. Goeie. Mooie lijst, Jaco. Mocht jij nog inspiratie nodig hebben, dan staat er zo een nummer uit 2004 voor je klaar, na de Stone Temple Pilots. Dit is Interstate Love Song bij Kink.

0: hoor je zo, net als muziek van Guns N' Roses en de nieuwste van de Arctic Monkeys.
1: Kink. Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
3: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
4: Doe het lekker zelf,
3: dat zeg ik.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Stel, een asieldiscussie polariseert tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
14: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
13: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
14: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
13: Stap je ook in?
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
16: Oh yeah.
15: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Kink.

interviews in, nou ja, wat voor taal dan ook. Autopsiereporten. Dat is waar de wereld op wachtte. Bewijs van het bestaan van aliens. En dat was dus blijkbaar zo belangrijk voor Vice President J.D. Vance van Amerika, dat dat zijn prioriteit had. Boeien dat er duizenden mensen doodgaan in het Midden-Oosten. Echt belangrijk dat je handelsbeleid voor economische rampen zorgt. Nee, aliens. Dat is de focus. Zoals hij zelf zei, aliens are demons en we gaan die UFO-files tot de bodem uitzoeken. J.D. Vance is een hoop. Ik heb een hoop woorden voor hem. Maar hij is wel een man van zijn woord, want het is uitgezocht. De UFO-files die zijn gisteren openbaar gemaakt. En dat zorgde voor sensatie. En terecht. Want gezien de sensatie verwacht ik een hoop. Ik verwachtte echt op zijn minst een foto van een kale man met een vreemd hoofd. En heb ik het niet over Mark Bezos, maar ik heb het over een daadwerkelijk groen mannetje met een vreemd hoofd die uit de ruimte komt die wij niet kunnen verstaan. En die, weet ik veel, plast uit zijn vinger of zo. Weet ik het. Ik verwachtte iets. En in plaats daarvan zijn het alleen maar vage foto's met wat lichtpunten hier en daar. Ik zou mijn eigen moeder niet eens herkennen op die foto's. Zo ontzettend vaag zijn ze. Dit is wel echt, denk ik, de teleurstelling van de eeuw. Geen bewijs van aliens. Maar wat die Amerikanen wel hebben, dat zijn in ieder geval goede rockbands. Hebben ze in ieder geval nog wat. En daar valt Cracker ook onder. Je hoort ze hier bij Kink met Low op jouw zaterdagavond.

en September Ends. Dit blijft een fantastische track, zeg. Zometeen meneer Marco van Hierde hier bij Kink. Hij staat klaar om je zaterdagavond tot een prachtig einde te brengen. Met muziek van AC/DC en Nothing But Thieves. Ik heb nog pom voor je. Trouwens, voor ik het vergeet. Morgen is moederdag. Leg die vrouw even goed in de watten. Ze verdient het. Ik ben er morgen weer. Hopelijk tot dan. Zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa out.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Grote opluchting bij een Spaanse passagier van de KLM. Ze is niet besmet met het Hantavirus. Ze zat in Zuid-Afrika een paar plaatsen achter een Nederlandse vrouw die al ziek was en later overleed in een ziekenhuis. Er waren ook zorgen over een Nederlandse stewardess, maar zij is ook gezond. In Parijs zijn bijna 40 mensen opgepakt en 150 boetes uitgedeeld rond de herdenking van een extreemrechtse activist, zeker 30 jaar geleden. Ze gingen ondanks hun verbod toch de straat op en die actie trok ook tegendemonstranten aan. Protest was verboden omdat vorig jaar de Hitlergroet werd gebracht. Militairen hebben voorkomen dat een beginnende bosbrand bij Austerlitz onder Amersfoort veel groter werd. Ze horen bij een eenheid die de Oranjes tijdens plechtigheden begeleidt met paarden. Tijdens een van hun oefeningen roken ze een brandlucht en zagen ze dat een stuk bos in de fik stond. Het vuur kon gelukkig snel worden geblust. En op Vlieland is het enige voetbalteam daar uit de competitie gestapt. Hun tegenstanders zeggen steeds vaker af. Ze vinden het te veel moeite om 's ochtends vroeg de veerboot te nemen en een hele dag weg te zijn. De club op Vlieland vindt dat aanstellerij en zegt: wij moeten elke uitwedstrijd zover reizen. Onze tegenstanders maar eens per seizoen. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
14: Je hoort zometeen Nothing But Thieves, maar eerst even meeblaren met de Kaiser Chiefs.

Weet je wat jij bent? Want je hebt het toch maar weer mooi geflikt. Je hebt de zaterdag overleefd, alle verplichtingen mogelijk aan voldaan. Alles af kunnen vinken en nu tijd om even lekker onderuitgezakt te genieten van de allerbeste alternative rock. En daar ben ik je dankbaar voor, want dan doe ik het in ieder geval niet alleen vanavond. Dus schuif lekker aan, tot aan 12 uur ben ik bij je. Mijn naam is Marco. En ik heb zometeen Queens of the Stone Age voor je. Hoor je AC/DC Highway to Hell binnen nu in een paar minuten. En alsof het niks is, nu op je radio Higby. Nothing. Hallo.

Ik ben echt oprecht benieuwd of deze het gaat halen van Queens of the Stone Age, The Lost Art of Keeping a Secret. Staat namelijk op de plaat Rated R. Komt uit 2000, volgens mij was dat het tweede album van de band. En omdat hij uit het jaar 2000 kwam, mag je dus meedoen met de Kink Zero's Top 500. Daar gaan we mee beginnen op 18 mei aanstaande, de maandag. Een week lang de beste alternative rock uit de Zero's. Dus als je vindt dat die erin moet, ga dan even naar kink.nl/stem... en stem op deze plaat, The Lost Art of Keeping a Secret. Nu, Florence Road.

0: meer talent op Kink. Florence Road en Storm Warnings. Nou ja, een storm in een glas water is het misschien, want zometeen ga ik iets doen wat niet echt gebruikelijk is op de radio. Misschien is het wel eens opgevallen dat liedjes ongeveer zo'n 3,5 minuten duren. En dat is niet zonder reden, want dat is ongeveer hoe lang wij onze aandacht erbij kunnen houden. We willen niet dat je wegzept, dus daarom duurt een liedje zo'n 3,5 minuut. Dat betekent dat sommige liedjes worden ingekort naar een zogenaamde radio-edit. Maar moet je je even voorstellen, jij koopt een schilderij en daar wordt de helft van afgezaagd. En die mag je aan de muur hangen, doe je toch ook niet? Kortom, het inknippen van liedjes is eigenlijk muzikale blasfemie wat mij betreft. En daar wil ik iets aan doen. En daar ga ik iets aan doen, namelijk zometeen. Over een uur en een kwartier hoor je de director's cut. Een liedje die aan één criterium moet voldoen. Hij moet minimaal 6 minuten duren. En welke dat is, dat hoor je zometeen.
1: Kink.
2: Van 2 tot en met 5 juli
3: gaat het weer gebeuren.
4: Hey,
3: dit keer met
2: The Cure,
3: 21 Pilots,
2: Gorillaz,
3: The Warning,
2: Tom Smith,
3: The Last Dinner Party,
2: Franz Ferdinand,
3: The War on Drugs,
2: Prodigy,
3: David Byrne.
5: Ze zijn er allemaal.

0: naar Rockwerchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app. Kink.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
0: Rockwerchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli in het Festivalpark van...

0: trekpleister.be.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met

0: keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: King, dit is het station van System of a Down.
4: Wake up, wake up.
3: Depeche Mode. En Marco van Heerden.
5: Ik heb zo meteen Mumford & Sons voor je. Ze komen uit de Man Cave. Eerst zijn dit de Peppers, Scar Tissue.

Op een of andere manier heb ik vaak gestoeid met het afkondigen van deze plaat. Namelijk, ik noemde het altijd Shorzy en de Banshees. Maar daar ben ik hier bij King keurig netjes op geattendeerd. Nee Marco, het is gewoon Sushi en de Banshees. En daarom bij deze. Cities in Dust, Sushi en de Banshees op King. Van harte welkom, schuif lekker aan. Dit is de zaterdagavond, de avond van de kwaliteit. En dat wordt zometeen binnen nu en een minuut duidelijk. Want het is tijd voor de Director's Cut. Er worden vaak liedjes gemaakt die soms te lang duren voor de radio. En daarom worden er stukjes uitgeknipt. En dat vind ik muzikale blasfemie. En daarom elke zaterdagavond zo rond 21:15 tijd voor de Director's Cut. Een plaat die aan één criterium moet voldoen. En dat is dat die minimaal 6 minuten moet duren. En er niet in geknipt is. Dat zijn dus eigenlijk 2 criteria. Vandaag een plaat van de Foo Fighters die je niet heel vaak hoort. Maar daar komt dus nu verandering in. Een liedje die is gemaakt door Dave Grohl. Een periode waarin hij het moeilijk had. Namelijk, hij verloor zijn moeder en de drummer Taylor Hawkins van de band. Die allebei overleden in 2022. En daar schreef hij dit liedje voor. Dit is de Director's Cut van vandaag van de Foo Fighters. The Teacher.

Richard, geen nood, het ligt niet aan jouw radio. Dat hoort gewoon bij het liedje. Hij stuurt een reactie via de Kinkcap. Hey Marco, ik weet niet wat er gebeurt, maar er zit een enorme ruis in deze plaat van de Foo Fighters. Dat klopt, dat hoort. Je hoort de teacher als de director's cut van vandaag. Elke week een liedje die minimaal 6 minuten moet duren. Puur voor de liefde voor muziek. En deze duurde 10 minuten en 4 seconden. Poeh. Van harte welkom, dit is de zaterdagavond op Kink. Zometeen het nieuws van 10. Eerst is dit Block Party, Pancakes.

0: Alternative Rock Radio. Pink. Kink.
1: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
0: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Den Bosch is een steekpartij geweest. 3 mannen zijn erbij gewond geraakt. Ze werden gevonden op straat, maar zijn niet in levensgevaar. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie is wel op zoek naar iemand. In de straat wordt onderzoek gedaan en daarbij wordt ook gesproken met ooggetuigen. In Apeldoorn heeft de politie voor de tweede avond op rij ingegrepen bij een protest tegen een asielopvang. De demonstratie bij een rotonde moest om 8 uur voorbij zijn, maar een deel van de actievoerders hield zich daar niet aan. Ze gooiden met bier en vuurwerk naar agenten. Er zouden zeker 2 mensen zijn opgepakt. President Poetin wil niet rechtstreeks met president Zelensky onderhandelen over een einde van de oorlog. Eerder zei Zelensky juist dat het hem dat wel een goed idee lijkt, maar Poetin denkt daar dus anders over. Zelensky ontmoeten vindt hij prima, maar alleen wanneer Rusland en Oekraïne een definitief vredesakkoord hebben gesloten. En fans van Bayern München telden hem al toen een club een penalty kreeg tegen Wolfsburg, omdat Harry Kane altijd met scherp schiet. Hij heeft de afgelopen 2 jaar 24 penalties gehad en die gingen er allemaal in. Maar de keeper van Wolfsburg mag trots zijn, want die heeft de 25ste van Kane gestopt. Bayern won wel. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid worden 13 tot 20 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
9: Met zometeen muziek van de man waarvan ik deze week een film heb gezien. Ik heb het over Bruce Springsteen, zijn Amerikaanse biografische film uit 2025, Deliver Me From Nowhere. Ga het zien als je die nog niet hebt gezien. Zometeen Bruce Springsteen op Kink. Eerst tijd voor The Smashing Pumpkins. Dit is Disarm.

Lotte vraagt via de Kink-app. Hey Marco, heet nou ook weer die film over Bruce Springsteen waar je het net over had? Ik heb het over Deliver Me From Nowhere. Echt een parel. Het verhaal over het tot stand komen van de tweede plaat van Bruce Springsteen, Nebraska. En vooral ook over de worstelingen die hij heeft tijdens het maken van die plaat. En nou ja, het voor elkaar kunnen krijgen dat het album überhaupt wordt uitgebracht. En ik kan je verzekeren, zelfs als je geen Bruce Springsteen fan bent, dan is het nog een aanrader. Ga het zien, Deliver Me From Nowhere. Je hoort Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. En dat kun je gaan doen trouwens, want tussen 2 en 5 juli is het weer tijd voor Rock Werchter. Met onder andere Gorillaz, Kasabian, War on Drugs, Wolf Alice. En dat is nog maar een hele kleine greep van alle waanzinnige acts die gaan komen. Nou, morgen tussen 3 en 6 geven we bij Kink, en dat doet Lisa, de allerlaatste weekendtickets weg. Even goed in de gaten houden als je de geit hoort. Hoor je hem, dan meteen in de Kink-app kruipen en zorgen dat je erbij bent. Zo meteen, Fontaine's DC, Jackie Down the Line. Maar eerst, een plaat uit de Zero's die wat mij betreft sowieso terug moet komen in de Kink Zero's Top 500. Namelijk Koop.

Een van die parels uit de Zero's. En als je nog niet hebt gestemd, doe dat dan via kink.nl/stem. En zorg dat jij onderdeel bent van de Kink Zero's Top 500... die je vanaf 18 mei gaat horen hier op Kink. Muziek van de Black Crowes voor je klaarstaan. Eerst Fontaine's DC.

van de Strokes. Nou ja, haal dat hart er maar uit, hoor. Zeker als je een groot hart hebt voor deze band. Kom je goed aan je trekken, want 26 juni komt die uit. De nieuwe plaat van de Strokes, Reality Awaits. Daar staat natuurlijk onder andere, als je Kink vaak aan hebt staan, dan heb je hem al eens gehoord, deze nieuwe track.

26 juni, Reality Awaits. Hou het in de gaten. En 11 oktober komen ze trouwens naar Nederland, in de Ziggo. Ik heb net even gekeken voor je of er nog kaarten zijn. Wordt grap aan, dus als je erbij wilt zijn, dan moet je het nu doen. Het is de zaterdagavond van Kink. Gevuld tot aan 12 uur met de allerbeste alternative rock. Die krijg je onder andere in de vorm van Gorillaz, Orange County. En zometeen, binnen nu en een

0: aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau? Print en go bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
9: Oh yeah.
8: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Kink.

0: kan niet fluiten.
1: Kun je niet even...
0: Probeer eens. Baby.
2: Heel zachtjes.
3: Ah, dat komt niet echt iets,
2: hè? Het is niet echt fluiten, nee.
4: Nee.

Het is wonderbaarlijk hoe muziek soms heel dicht bij elkaar kan komen als het gaat om twee liedjes die in principe niet met elkaar te maken hebben. Je hoorde net The Breeders, Cannonball. En dan is het een relatief kleine stap naar America. Razorlight, nu. Op Kink.

Evanescence op Kink, Who Will You Follow? Nou ja, in mijn geval is dat het Centraal Justitieel Incassobureau. Ik was onlangs een rondje aan het maken door het land om honden uit te laten. Je kon namelijk bieden tijdens de actieweek Radio on Tour Kink for No Gods No Glory op de veiling om honden uit te laten tegen een vergoeding. Dan kwam ik bij je langs en dan liet ik de hondjes uit. Uiteindelijk hebben we in totaal natuurlijk een heel mooi bedrag opgehaald, namelijk ruim 136.000 euro, weet je nog? Maar het kwam iets duurder uit. Ik reed namelijk op de weg in de buurt van Zeewolde. En daar stond een camera. En die camera heeft vastgelegd dat ik een telefoon vast had. Wat ik vaak doe in de auto is audioberichten versturen, omdat de tekstberichten gewoon niet zo handig is, want ik ben aan het autorijden. Dus vind ik zelf het versturen van audioberichten een hele goede oplossing. Namelijk, ik let op de weg en ja, ik heb mijn telefoon vast, maar ik weet wel precies wat er gebeurt. De schade? 449 euro. Dus mocht je nou, net zoals ik, fan zijn van het versturen van audioberichten en het soms handig vinden om dat te doen via tijdens het autorijden, hou het in de gaten, want het komt je duur te staan. In dit geval had ik graag dat bedrag willen doneren aan No Gods No Glory, maar het gaat dus linea recta naar de staat. Autorijden en audioberichten versturen is geen goede optie. Het is zaterdagavond. Ik ben Marco, je luistert naar Kink. Het is langzaamaan tijd voor het nieuws van 11. Tot die tijd muziek, en wel in dit geval van Simple Minds. Someone, somewhere, in summertime.

Ik had het net even over het autorijden en je mobiele telefoon vasthouden. Dat is mij enorm duur komen te staan, namelijk €449. En dat voor het versturen van een audiobericht. Via WhatsApp kan dat. Ik vind het echt een hele fijne functie, want dan hoef ik geen tekstberichten te versturen. De Kink-app die heeft ook die mogelijkheid. Berichten versturen, audioberichten via de Kink-app. En daar wil ik zometeen even iets mee doen. Zometeen na de klok van 11 ga ik een beroep op je doen op zoek naar de dagstart. Ik ga het allemaal haarfijn uitleggen. Hoor je straks ook nog muziek van Audioslave en U2. Maar tot aan de klok van 11 is dit Linkin Park. Nu op Kink.

0: auto first houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het noorden van Limburg staat een berg afval in brand bij een vuilstort net buiten Weert richting de Belgische grens. Er zijn grote vlammen te zien en er zijn knallen gehoord, meldt de regionale omroep. Er is ook veel brandweer uit andere delen van Noord-Limburg bezig om de brand te blussen. Het Spaanse eiland Tenerife is klaar voor de komst van virusschip Hondius. Op een leeg industrieterrein zijn tenten en toiletten neergezet om iedereen morgen op te vangen. En wat verder opvalt is de massale aanwezigheid van de pers. Bijna 30 mensen worden bij aankomst meteen met het vliegtuig naar Nederland gebracht. In Amsterdam werd vandaag een housefeest op het laatste moment afgeblazen omdat een grote tent niet veilig zou zijn. De gemeente keurde de tent af en de 20.000 bezoekers zitten nog steeds te wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker 100 euro de man. En Almere City blijft zicht houden op een snelle terugkeer in de Eredivisie. Over 2 wedstrijden waren ze in de play-offs te sterk voor de Graafschap. Vanavond werd het in Doetinchem 2-2. Eerder op de avond ging ook Willem II door in de play-offs ten koste van RKC Waalwijk. Willem II en Almere spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
9: Met straks de Kink XL. Hoor je U2, maar eerst is dit Audioslave.

Ik ben een groot fan van de plaat The Backroom en An End Has a Start. Allebei mid-zero's. Maar ik heb het idee dat de nieuwe plaat zomaar eens een van de favorieten zou kunnen gaan worden. Alleen al door dit nieuwe liedje. Daar zou je ergens op moeten komen te staan. Er is nog geen datum wanneer de plaat gaat komen. Ik heb ook nog geen titel kunnen vinden. Maar dit is wel het allereerste geluid wat je hoort van de nieuwe editors. Call It In en is deze week de Kink XL. Hey, het is morgen moederdag, is je vast niet ontgaan. Dan kan ik me best voorstellen dat je niet per se heel veel doet aan moederdag. Hè? Ik snap dat ook wel een beetje. Je moeder, die is er. Hè? Wanneer je haar nodig hebt. Daar is ze immers je moeder voor, toch? En af en toe bel je haar om je ei kwijt te kunnen. Of om even aan te schuiven tijdens het avondeten. Of te passen op de kids. En het voelt zo vanzelfsprekend. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar het gaat pas wringen als ze er niet meer is. Mijn moeder is 10 jaar geleden overleden. En nou ben ik niet iemand die graag terugkijkt op dingen die ik anders had moeten of kunnen doen. Maar als er dan toch eentje is waar ik met de kennis van nu anders mee om had willen gaan, dan is dat het contact onderhouden met mijn moeder. Gewoon even bellen om een verhaal kwijt te kunnen over mijn nieuwe liefde. Over gezeik op het werk. Of vragen kunnen stellen over dingen die ik vroeger deed bijvoorbeeld. Weet je wel, dat soort dingen. En weet je wat het mooie is met moeders? Als het even iets minder met je gaat, maar dat wil je niet laten blijken, dan heeft het eigenlijk verdomd weinig zin. Want mijn moeder, en ik denk alle moeders, die hebben dat altijd door. Ze prikken daar zo doorheen, dat is een extra zintuig. En dat kunnen alleen maar moeders. Nou is het voor mij te laat, maar als je je moeder nog hebt, denk dan eens hoe het zou zijn zonder haar. En zet haar morgen even lekker in het zonnetje, want

Nou, allerminst het gevoel, hoor. Ik ben ruim 2 weken op vakantie geweest en ik werd afgezet door een taxi voor mijn deur. En het eerste wat ik dacht, oh, lekker, ik ben weer thuis. You're Alive, Shit Town op Kink.

0: laatst weten via de Kink-app. Dan pak ik hem er zo meteen bij en zet ik hem klaar direct na 12 uur... terwijl ik terug in de auto naar huis rijd. En jij misschien lekker nog thuis zit of ook in de auto zit. Maakt niet uit waar je bent. Geef me jouw plaat en jij bent degene die de nieuwe dag aftrapt. Dan zou ik het wel leuk vinden als je dat doet via een audiobericht. Dan kun je namelijk zelf je plaat aankondigen. Dus laat me weten. Welke mag het zijn, dan hoor je hem straks terug op Kink. Zometeen sowieso muziek van Triggerfinger en de Cranberries staan voor je klaar.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

treden ze nog steeds op eigenlijk, Jimmy Eat World? Ik ben het even gaan kijken en zie dat ze niet naar Nederland komen. Had ik ook niet echt verwacht. Maar ze hebben wel een hele rit met optredens gepland in Amerika. Dus als je ze live wilt gaan zien, dan moet je toch echt even die kant op. Jimmy Eat World en The Middle hoor je op Kink.

Wakker worden. Nieuwe muziek van The Pretty Reckless, When I Wake Up. Goeie plaat is dit. En die gaan ze vast laten horen 23 november in de AFAS. Want dan treden ze daarop in Amsterdam. The Pretty Reckless en When I Wake Up. Ja, zover is het nog niet eens. Je moet natuurlijk eerst dan naar bed toe gaan om wakker te kunnen worden. Maar voordat het zover is, wil ik graag even weten hoe ik de nieuwe dag met je kan gaan starten. Het is namelijk bijna zondag 10 mei 2026 en jij hebt de eer om de dag af te trappen met een plaat. Welke moet dat zijn? Als je een audiobericht via de Kinkcap deze kant op stuurt, dan pak ik die erbij en jouw plaat en ben jij degene die zo meteen de nieuwe dag een duwtje geeft. Ben benieuwd! Langzaamaan aftellend naar de nacht met de Rolling Stones, Painted Black.

0: Painted Black. Nou, dat geldt allerminst voor deze man, hoor. Die gaan voorlopig nog niet op zwart. En dat kun je namelijk horen op 10 juli aanstaande. Want dan komt, jawel, een nieuwe plaat uit. Foreign Tongues, dat is het nieuwe album. En ze klinken echt alsof, nou ja, alsof het het eerste album is wat ze uitbrengen. Onwaarschijnlijk. En dat in de wetenschap dat nou ja, Mick Jagger volgens mij al 80 voorbij is. En om maar te zwijgen over de rest van de bandleden. 10 juli kun je het gaan horen op de nieuwe plaat Foreign Tongues. Je hoort nog een oudje Paint It Black van de Stones. Het is wat mij betreft tijd om de auto in te springen, terug naar Haarlem. Dat ga ik hopelijk doen onder het genot van een hele fijne dagstart. Namelijk de allereerste plaat van de nieuwe dag, want die staat voor de deur. En hopelijk is dat die van jou. Als je wilt weten of dat zo is, dan goed opgelet, want zometeen direct na 12 uur, dan hoor je hem. Een fijne nacht.
1: Kink Alternative Rock Radio. 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Virus schip Hondius komt morgenochtend om 7:30 aan op Tenerife. Het is daar dan 5:30. Om 8:00 lokale tijd mogen mensen het schip ook af. Ze worden dan eerst getest op het hantavirus. Als de uitslag goed is, mogen ze zo snel mogelijk naar huis. Daarna gaat het cruiseschip naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Nu gaat het wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. In de Haagse Schilderswijk en in delen van Amsterdam zijn fans van Galatasaray feestend de straat opgegaan. Galatasaray is voor de 4e keer op rij kampioen van Turkije geworden. De politie sloot een deel van de Schilderswijk af voor auto's om alles veilig te houden voor de fans. In het Amsterdamse stadsdeel Slotermeer stonden files. En in Tsjechië is de stadsderby van Praag geëindigd met rellen. Fans van thuisploeg Slavia Praag bestormden in blessuretijd het veld en gooiden vuurwerk in het vak met Sparta Praag supporters. De wedstrijd werd definitief gestaakt. Slavia stond toen met 3-2 voor. Dat was genoeg voor het kampioenschap. Nu dreigt een zware straf. Het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.
3: Hey, het is tijd voor Ministry. Jesus built by Hard Rock.

0: Alternative Rock Radio. 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Als alle passagiers van het virusschip Hondius af zijn, gaat het naar Rotterdam. Daar wordt het volledig schoongemaakt. Het schip komt rond 5:30 plaatselijke tijd aan in de haven van Tenerife. Ruim 2 uur later mogen de eerste passagiers van het schip af. Ze worden eerst getest op het hantavirus voor ze naar huis mogen. In Oorschot, vlakbij Eindhoven, zijn een man en zijn hond gestoken na een ruzie. De man moest naar het ziekenhuis. De hond werd opgevangen en behandeld door de dierenarts. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De reden van de ruzie is ook niet bekend. De vermoedelijke dader is wel meteen aangehouden. Er komt geen tweede ijzeren gordijn in Oost-Europa, zegt de premier van Slowakije. Hij was in Moskou om de Russische feestdag van de overwinning op Nazi-Duitsland bij te wonen. Europa en Rusland moeten volgens hem normaal met elkaar omgaan en geen nieuwe grenzen opgooien. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. En Iran dreigt met harde tegenacties als hun olietankers worden aangevallen door Amerika, meldt de staatstelevisie in Iran. Amerikaanse bases in het Midden-Oosten worden dan onder vuur genomen. En dat geldt ook voor vijandige schepen. Iran geeft die waarschuwing een dag nadat Amerika 2 Iraanse olietankers aanviel in de Golf van Oman. Het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Overdag is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen.
0: Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker vlakbij Weert heeft een berg vuilnis in brand gestaan. Er waren explosies te horen en er kwam veel zwarte rook vrij die richting België trok. De Belgische autoriteiten zijn daarvoor gewaarschuwd. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Vlak voor middernacht verwachtte de brandweer nog wel een paar uur bezig te zijn in Weert. De mensen die in quarantaine zitten op cruiseschip Hondius mogen bijna naar huis. Het schip wordt aan het begin van de ochtend verwacht in Tenerife. Daar mogen mensen het schip af en worden ze getest. Als ze niet besmet zijn met het Hantavirus mogen ze naar huis. Daarna wordt het schip volledig gereinigd in Rotterdam. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in Iran. Pakistan is de officiële bemiddelaar, maar Qatar zou een belangrijke rol hebben om de oorlog te beëindigen. Sinds de oorlog in Iran eind februari uitbrak, heeft Iran onder andere de Straat van Hormuz geblokkeerd. Amerika wil vrede en de zeestraat weer open hebben. En bij aanvallen van jihadistische strijders in centraal Mali zijn de afgelopen dagen zeker 70 mensen gedood. Een jihadistische groep riep donderdag op om een breed gemeenschappelijk front te vormen tegen de militaire junta in Mali. Ze zouden erop uit zijn om de hoofdstad in te nemen. Het weer van Weer Online. Het is droog bij 5 tot 10 graden. Overdag wordt het zonnig met 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen.
0: Kink. Via DAB+. Kink. Kink.